0: Love the rest in peace.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Embolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zondag.

Water Music Suite van Handel, uitgevoerd door Pierre Boulez en het New York Philharmonic. Goedemorgen, dit is Zin in Zondag. Je hoort Xandra, ik mag even op de stoel van Hans en met plezier. De zondagochtend is mij lief en als we die delen met mooie muziek, dan belooft het een prachtdag te worden. Tot 10 uur staat in ieder geval water centraal, een thema wat veelvuldig voorkomt in muziek. Zingever Marije Klein komt straks langs en later heb ik een muzikale uitdaging voor je. Voor nu houden we het bij de prille ochtend met Chanson de Matin.

eigenlijk. Slechts 4 en dan toch zo mooi vol geluid. Het is 7:10, zin in zondag. Het is nog vroeg, maar bij het volgende stuk van Claude Debussy vraag ik je toch het volgende even in te denken. Een vijver vol waterlelies, zoals je ze in deze tijd ook echt kunt aantreffen. De knoppen open, de bladeren gespreid, klaar om het vroege zonlicht te vangen. Zie het voor je bij Deux Arabesques,

Debussy in Zin in Zondag. Goedemorgen. Als je om wat voor een reden er vroeg uit moet voor de hond of een afspraak, er staat een fraai wakker worden klaar. Geen fanfare.

The Prince of Denmark's March. En koninklijk klinkt het zeker op deze vroege zondagochtend. Mocht je erop uittrekken deze zomer en je bent in de buurt van Monaco, het paleis is tot september opengesteld met een foto-expositie over de iconische prinses Gracia. En daar doet deze muziek dan aan denken. Hè? Het is 19:07, terug naar het thema water. Daarin spelen getijden ontegenzeggelijk een rol in groots en open water. Het is de inspiratie geweest voor componist Telemann om er een overture aan te wijden. Luister naar Hamburger Ebb und Fluss met de haven van Hamburg in zicht.

Lecon Doffman van Jacques Offenbach en daarvoor Philip Telleman. Beide afkomstig uit Duitsland, wel zo'n anderhalve eeuw leeftijdsverschil. Hier in Arnhem is een prille zon doorgekomen. Laten we even kijken hoe dat elders in Gelderland is. In Lieren, gemeente Apeldoorn, is het nu 16,2 graden. En in Zoelmond, gemeente Buren, 17,9. Het weer in Gelderland vandaag. Het is zonnig met wat felde dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Een aangenaam vooruitzicht. Waar water is, zijn wezens, vooropgesteld de vis. Schubert schreef een klaterend muziekstuk over de forel.

Die Forellen met Misha Majski op cello. En als je denkt, hoorde ik hem nou meeneurien? Ja, inderdaad, daar staat hij onbekend, dat hoorde je goed. Luister ook een keer het lied dat bestaat op die Forellen. Schubert-vertolker Dieter Fischer Disco, dat is wel de bekendste. Het is een heel vermakelijk lied om te horen. Laten we even blijven in het muzikale gespartel. Dat is ook zeker aan de hand in de Spring Song.

Daniel Barenboim op piano. Voor het volgende lied moeten we de woelige baren op. Vlerk maakte in 1996 het album De Gouden Eeuw. En dat is eigenlijk één groot VOC-avontuur met alle gevaren van dien. Dat hoor je terug in het lied van de wolven.

het lied van de wolven en inmiddels weer veilig aan land met Flerk op Radio Gelderland. Grote successen vierden ze in de jaren 70 en 80 met opzwepende muziek, dat hoor je hier ook in terug, als Circus en Het Gevecht met de Engel. Dat alles onder aanvoering van oprichter Hans Visser. Nu Vivaldi.

Als een bergbeek, zeg maar. Lucie Horst speelt een blokfluitconcert van Antonio Vivaldi samen met de Amsterdam Vivaldi Players. De 26-jarige Lucie is niet alleen fluitiste, ze zingt en speelt ook piano. Van alle muzikale markten thuis dus. Claude Debussy hoorden we eerder al. En als iemand het water muzikaal kan schilderen, dan is hij het wel. Luister naar Reflet dans l'eau.

Claude Debussy, reflet dan low, weer spiegelingen in het water. En als je het over water hebt, water kan stromen, het kan kabbelen, het kan kletteren, maar ook druppelsgewijs naar beneden sijpelen. Noten als druppels. Kijk maar of je ze hoort in de Goldberg-variaties van Bach, uitgevoerd door Glenn Gould.

Is dit niet de muziek die een fijne zondagochtend garandeert? Cantique de Jean Racine, uitgevoerd door het Choir of King's College Cambridge. Zin in zondag, fijn dat je erbij bent. Het nieuws van 8 uur komt in zicht. Laten we nog even de tijd geven aan de Franse zussen Katia en Marielle Labec. Pianisten die geboren zijn op 11 maart met vissen als sterrenbeeld. Ja, dan heb je een streepje voor in een uitzending waar water en muziek hand in hand gaan. Ze spelen de Dolly Suite van Gabriel Fauré, uiteraard vierhandig.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Iris Endemol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie van de ANWB. Een melding, let even op de A50. Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Beekbergen, knooppunt Waterberg. De weg is daar dicht, het verkeer wordt omgeleid. Zometeen uur 2 van Zin in Zondag, met mooie filmmuziek.
7: Echte western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
8: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
9: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen, Polseweg 23 Huissen, kwekerijgerritsen.nl.
10: Bekkers Fietsen Gendringen, met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quickservice werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Nieuwe leesbril nodig?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Gratis verzenden en retourneren.
12: Gelderland.
6: Zin in Zondag.

Cantique de Jean Racine van Gabriel Fauré, uitgevoerd door Choir of King's College Cambridge. Als je net bent ingeschakeld, dan zingt dit koor je prettig wakker. Goedemorgen, dit is het tweede uur van Zin in Zondag. Tot 10 uur mag ik, Xandra, je mooie muziek brengen, waarin water de leidraad is. Water in de breedste zin van het woord. Van vriendelijk en rimpeloos naar een stroomversnelling tot een onrustige zee. Dat bouwen we rustig op, hoor. In een golfslagbad is het ook niet meteen een orkaan. Licht en fris is de Carmen Suite van Bizet.

Meditation door Joshua Bell en Royal Philharmonica Orchestra. Gevoelige vioolmuziek die het beeld van de stervende zwaan oproept. Een schitterend ballet en een afleiding voor de gedachte aan een echte stervende zwaan. Toch een koninklijk dier op het water. Dat overigens het symbool is van het stadje Huissen in Gelderland. We gaan naar filmmuziek van Jean de Florette, het vervolg op Manon de Sources. Manon heeft zeker overeenkomsten met Bernadette van Lourdes, ook een geitenhoedster die Maria zag verschijnen en later heilig is verklaard. Zover kwam het niet met Manon, maar prachtige muziek had de film wel.

Jean de Florette op Radio Gelderland. De onvolprezen Toet Stielemans neemt ons mee de diepte Provence in, naar de verborgen waterbronnen van de streek. Zullen we een beetje in die stemming blijven? Nou, laten we ons dan verplaatsen naar een Engelse zomerdag aan het water. Laat je meedijnen op de Springtime Suite van Eric Coates.

Het romantische Springtime Suite met een subtiele xylofoon die waterbelletjes slaat, hoorde je ze tussendoor. Over een klein half uurtje is Marije Klein te gast, zingever van vandaag. Ongetwijfeld brengt ze een mooi verhaal voor ons mee en dat is altijd heel welkom op zondag. Iets om over na te denken. Inmiddels is Gelderland denk ik wel ontwaakt en dat het vroeg licht is en nu nog redelijk koel maakt de ochtenduren extra aangenaam. We schenken nog een kop koffie in onder het genot van Ella Fitzgerald.

0: Ja, zij maakt eigenlijk je zondagochtend compleet, hè? Ella Fitzgerald op Radio Gelderland. Het is bijna 8:30. Het is de maand van Harry Jekkers. De cabaretier werd 75. Hij speelt vandaag zijn laatste voorstelling. Zijn biografie kwam uit. En hij krijgt een beeld in Madurodam. Wat een optelsom van tractaties. De biografie die heeft dezelfde titel als een van zijn mooiste liedjes, Ik hou van mij. Ja, als water ook ontroering betekent, dan is dit het moment voor Harry Jekkers. Met de vraag, houden we het droog?
1: Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt.

0: klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Dit is Zin in Zondag op Radio Gelderland.

Liebestraum van Frans Liszt. Pianiste Katia die speelt alsof ze verdrinkt in schoonheid. En daarmee is het 7:30. We blijven nog even onder water, Siciliaans water wel te verstaan. Geniet van Nina Rota en de Love Team of The Godfather.

0: Muziek van The Godfather. Goed voor 3 films en onlosmakelijk verbonden met Al Pacino. De verwachting is dat in 2027 deel 4 uitkomt, maar of Pacino daar nog betrokken bij is, dat moeten we afwachten.
1: De zingever.
0: Iedere zondag schuift er een zingever aan in Zin in Zondag. En vandaag is dat weer Marije Klein. Goedemorgen, Marije.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden het er net al even over. Je werkt onder andere op Rijn IJssel. Heb jij nu inmiddels vakantie?
2: Ik heb deze week vakantie gekregen, ja. Ja.
0: Naar uitgekeken? Van genieten?
2: Ja, zeker, zeker. Het is ook altijd wel, ja, schoolvakanties zijn lang, hè. Dus ik kijk er dan naar uit. Maar na een paar weken denk ik ook, nou, kan ook wel weer beginnen.
0: Kan wel, hè. Ja. Ja. Je schrijft veel, ook voor de radio. Hoe inspirerend blijft het onderwijs?
2: Enorm. Tussen de jonge mensen zitten is zo tof. En vooral deze groep, want ik geef natuurlijk les op het mbo. Dus dat zijn studenten tussen de, nou, pak een beet, 16 en 24. Ja, en die maken zoveel mee en die groeien zo hard. En die leren het leven kennen.
0: Ja.
2: Echt geweldig. Eigenlijk al die examenkandidaten die heel veel mensen nu in de diplomering hebben gezien, die stappen over naar mij en worden daar dan toch weer een stukje groter.
0: Ja, fantastisch. Hoe kijk je dan terug op dit jaar?
2: Het was eigenlijk voor mijn doen, voor ons doen, best een rustig jaar waar het gaat over de studenten. Ze zijn allemaal gezond het jaar doorgekomen. En we hebben niet eens hele grote drama's gehad, wat je vaak eigenlijk wel hebt.
0: Ja.
2: Dus ons jaar was goed. Ja, het was gewoon goed.
0: Ja, wat mooi zeg. Ja, een welverdiende vakantie. Ook vandaag heb je iets voor ons geschreven. Kun je 1 trefwoord geven?
2: Vakantie en afscheid.
0: Oké, het woord is aan jou.
2: De school is leeg. Dat is een merkwaardige ervaring. Maanden verlang je soms naar stilte. En als die stilte er eindelijk is, voelt ze onverwacht groot. Geen lach op de gang. Geen rugzak die met een doffe klap op de grond belandt. Geen student die zegt, ik ben eigenlijk niet te laat. Want de les was toch nog niet begonnen. Alleen een verlaten lokaal, stoelen ondersteboven op de tafels en een bord waarop nog vaag een zin te lezen is die net niet helemaal is uitgeveegd. En misschien is dat wel wat een vakantie eigenlijk is. Niet alleen een pauze, maar een witregel. Als docent creatief schrijven denk ik vaak in verhalen. En een verhaal bestaat niet alleen uit de woorden, de witregels doen er ook toe. Ze geven licht, lucht, ze laten iets bezinken. Ze nodigen uit om verder te lezen. Misschien geldt dat ook voor een mensenleven. We denken vaak dat het leven vooruit gaat in de drukte. In volle agenda's, deadlines, to-do-lijstjes. Maar de belangrijkste veranderingen voltrekken zich vaak in de tussenruimte. Tijdens een wandeling zonder bestemming, op een campingstoel, in een trein die door een onbekend landschap rijdt, of gewoon thuis, wanneer je eindelijk weer eens de tijd hebt om een gedachte af te maken. Over 6 weken begint het nieuwe schooljaar. Er komen studenten binnen die denken dat ze een opleiding kiezen. Maar eigenlijk kiezen ze een leven. Een leven binnen onze muren. Een leven richting ons beroep. Ze zullen fouten maken, van richting veranderen, soms vastlopen, soms onverwacht opbloeien. En wij docenten mogen een klein stukje met hen meelopen. Docent zijn is eigenlijk een wonderlijk beroep. Je plant lessen, maar je hoopt op ontmoetingen. Je legt taal uit, maar je zoekt naar betekenis. Je geeft feedback op een verhaal, terwijl je weet dat achter dat verhaal altijd een mens schuil gaat die zich voorzichtig laat zien. En dat geldt misschien niet alleen voor studenten. Ook wij, volwassenen, beginnen na de zomer opnieuw. Met nieuwe moed, nieuwe vragen, nieuwe ontmoetingen. Terugkomen is nooit hetzelfde als teruggaan. Want iedere zomer laat iets achter en neemt iets mee. Ik wens u een vakantie met precies genoeg witregels om over 6 weken net een beetje anders terug te komen. Want wie nooit geniet van de stilte en het niets, mist misschien wel het mooiste verhaal dat nog geschreven had kunnen worden.
0: Dankjewel. Mag ik jou namens de luisteraars ook een hele mooie zomer wensen?
2: Dankjewel, ik wens ze allemaal.

Songs of the Sanctuary op Radio Gelderland in Zin in Zondag. Ja, dat maakt ons een beetje zen, hè, zo rond 8:50. Het verhaal van Marije komt ook op de site van Zin in Zondag te staan. Dan kun je dat nog eens even rustig teruglezen. Mark Knopfler van de Dire Straits heeft ook een filmsong op zijn naam staan. Local Hero. De film uit 1983 gaat over een klein Schots kutsdorpje waar een vertegenwoordiger met commerciële doelen wordt ingepampt door de schoonheid van het landschap. Dat landschap, dat zie je terug in de film, inclusief een schitterende kustlijn. Beeld je dat nou eens in bij dit nummer Local Hero Going Home.

En in dat laatste deel hoor je toch overduidelijk het geluid van de Dire Straits. Veel muziek van Mark Knopfler en daarmee vordert de zondagochtend gestaag. Tijd voor een fraaie fluitversie van Summertime.

0: Mooi toch? Summertime in een fluitversie van Jean-Pierre Rappel. Het is 8:58, het nieuws van 9:00 komt eraan. Daarna leg ik je graag een muzikale vraag voor. Daar hoef je niet heel wakker voor te zijn. Het gaat mij erom dat je een stem herkent. En ik ben heel benieuwd of jij de zanger, ja, het is een man, gaat herkennen. Blijf erbij.
1: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
3: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 9:00.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
0: Mocht je de weg op gaan, let even op die A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Beekbergen, knooppunt Waterberg. De weg is daar dicht, verkeer wordt omgeleid.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Zin in Zondag.

Radetzky Mars van Strauss. Een goede om ochtendgymnastiek op te doen. Goedemorgen. De laatste slaap is nu al uit je ogen, denk ik. Misschien is het zelfs te wakker om de link te leggen met de film Turks Fruit. De vader van Olga, Monique van de Ven, was gek op die Mars en had er zo zijn eigen woorden aangegeven. Geen taal voor de zondagochtend, weet ik nog. En daarom geven we het woord aan Norah Jones. Come away with me. Als de warmte die ons vandaag langzaam maar zeker bekruipt.

Ik ken iemand in Arnhem die heeft een Norah Jones auto. En dat betekent dat er een cd van Norah Jones in zit die al jaren vastzit. Dus dat is het enige wat ze kan draaien. Naast Radio Gelderland natuurlijk. Maar ja, zij hoort dus al jaren Norah Jones. En iedereen die meerijdt ook. Ik wil je heel graag iets voorleggen. Iets waarvan ik benieuwd ben of het herkenning oplevert. Na 6 jaar is er weer een Zonsbeek-expositie in Arnhem. Dat is natuurlijk hartstikke leuk en het bezoeken waard. Misschien vandaag ook. Maar ooit bij de editie van 2008 is er een speciaal lied geschreven voor de tentoonstelling. Dat was voor het eerst en tot nu toe is dat ook bij dat ene lied gebleven. En mijn vraag is, wie zingt dat lied? Ik laat zo een stukje horen en als je denkt, oh ja, maar dat is die. Mail dan xandra@gld.nl of app 06 22 22 13. Hier komt het. Welke zanger denk je te horen?

Ja, het is zeker geen onbekende. Staat ook in de playlists van Radio Gelderland. Heeft zelfs behoorlijk wat hits op zijn naam. Maar dat hij zou meewerken aan een project als Sonsbeek, dat was wel heel verrassend. Hoewel, hij woont vlakbij het park en daar heb ik eigenlijk al te veel gezegd. Als je denkt te weten wie hier zingt, mail of app en vooruit, hier komt hij nog een keer.

0: Frank Sinatra en Antonio Carlos Jobim, The Girl from Ipanema. En dan hebben we het over een wijk in het zuiden van Rio de Janeiro. Het is 18 over 9 en ik stelde de vraag wie de zanger is in het enige lied dat er ooit voor de Zonsbeek-expositie is gecomponeerd. Dat gebeurde in 2008. Guus Stangelder was de componist. Maar wie vroeg hij voor de zang? Reinie uit Vaassen, goedemorgen. Goedemorgen, Reinie.
1: Goedemorgen, Sandra.
0: Jij wist het. Je appte al heel snel. Welke zanger is het?
1: Erik Meesing.
0: Ja, was dat voor jou meteen klontje klaar?
1: Ja, gelijk toen ik het hoorde, zei ik, oh, dat is Erik Meesing.
0: Ja, wel in een hele andere setting, hè, dan stiekem gedanst en zoveel te doen.
1: Absoluut. Maar het klonk goed.
0: Ja.
1: Dat kleine stukje.
0: Acht jij hem hiertoe in staat, in zo'n kunstzinnig project, de zang op zich te nemen?
1: Ja, nou, mensen kunnen soms hele andere kanten opgaan dan jij verwacht.
0: Ja.
1: Maar ik, het past niet echt bij hem, maar ik snap het toch wel.
0: Ja. Ja. Jij en Deborah hadden het goed, dus er waren een 4-5 andere mensen die dachten dat het Frank Boeien was. Is op zich logisch, maar die heeft volgens mij toch een ander geluid.
1: Ja.
0: Heb jij iets met die Zonsbeek-expositie, Reinie, of is dat te ver van je bedshow?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ben er ooit wel eens geweest hoor, bij Zonsbeek. Maar nee, dus niet echt mijn ding.
0: Nee, en het is goed toeven in Vaassen.
1: Het is hier heerlijk, we zitten hier heerlijk.
0: Ja, hoe ziet voor jou de zomer eruit?
1: De zomer? Wij zijn geen vakantiegangers. Ik niet. Overal graag naartoe, maar laat mij maar thuis. Maar we wonen achteraf en we wonen hier schitterend.
0: Ja.
1: Ruimte, een veranda waar je op zitten kunt. Heerlijk.
0: Ja,
1: en lekker fietsen.
0: Nou, dat is toch waar het om gaat. Vandaag ook nog, of is het je te heet daarvoor?
1: Nee, als het niet al te heet is en het waait een beetje, dan vind ik het toch wel lekker om even een fietstochtje te maken.
0: Kan me voorstellen. Ja. Wacht dan nog even, want ik ga nu even dat enige unieke nummer nog laten horen waar Erik Meesing aan verbonden is. Het nummer heet Kleur Grandeur en was dus in 2008 voor die Zonsbeek-expositie in Arnhem. Blijf luisteren, ik ben benieuwd of je van het hele nummer ook geniet. Dankjewel, Reinie, een hele fijne zondag.
1: Ja, eens gelijk, hoor.
0: Dag.
1: Dag.

Onmiskenbaar Mozart op Radio Gelderland. Ik denk dat veel mensen hebben meegetokkeld op de tafel. Of in ieder geval heel herkenbaar hebben meegeneuried. Het is exact 9:30. In deze uitzending van Zin in Zondag is water een terugkerend onderwerp. Toen Frits, die dit programma mede voorbereid had, vertelde, ging mijn herinnering terug naar mijn platenkoffertje van vroeger. Daarin een 45-toerenplaatje van Walt Disney's 20.000 mijlen onder zee. Een ontzettend spannend verhaal over een schip dat zonk en de bemanning bracht bij een onderzeeër genaamd de Nautilus. Op de A-kant stond de vertelling, op de B-kant het lied van het verhaal. En het is nog steeds een beetje magisch en zeker 50 jaar oud. Ga mee onder water met de Nautilus.

20.000 mijlen onder zee, gezongen door Helen Shepherd, die in 1965 voor Nederland uitkwam op het Eurovisie Songfestival. Dat verhaal van Jules Verne, dat is voor Efteling-liefhebbers misschien nog een gedroomde attractie. De Nautilus, hoe je het dan ook vormgeeft. Ja, volgens mij is er nog niet heel veel met water in dat park. En dat was er overigens wel. De Efteling had ooit een waterorgel opgekocht van een sultan die het op het laatste moment toch niet in zijn voortuin wilde. Zo belandde het voor een paar duizend gulden in Kaatsheuvel en daar kon het publiek tot 2010 van genieten. Het was een licht- en watershow met muziek. En ik heb wel eens gehoord dat die installatie er nog steeds is, maar wie draait de kraan open? 2 jaar geleden is dat ook gelukt met de fontein op de Blauwe Golven. Een kwestie van lef, hè?

0: Louis Armstrong, What a Wonderful World. Afgelopen vrijdag is het North Sea Jazz Festival van start gegaan. In een eerdere editie was er een tribute aan Louis Armstrong. En het kan niet anders dat ook dit jaar weer zijn naam wordt genoemd. Het is 10:50. Als je zin hebt om vanmiddag van fijne muziek te genieten op een bijzondere plek, dan kun je om 3:00 terecht in het kerkje in Hilsum. Perfect Blend geeft daar een concert en dat gebeurt in een ongedwongen sfeer. Jaap en Marijn die zijn samen Perfect Blend en Marijn heb ik aan de lijn. Goedemorgen Marijn.
1: Goedemorgen Xandra.
0: Voor wie jullie niet kennen, wat maken jullie voor muziek?
1: Wij doen easy listening en jazz.
0: Oeh, en dat is met dit weer is dat natuurlijk verrukkelijk hè, om aan te horen, dat snap je.
1: Ja, precies. Ja. Ja, we hebben een paar zonnige nummers uitgekozen. En het wordt, denk ik, een prachtige middag.
0: Hoe gaat het eraan toe vanmiddag? Is het een urendurend concert? Heb je een half uurtje? Wat kunnen mensen verwachten?
1: Nou, het is vanmiddag van 3 tot 4, dus we spelen een uurtje.
0: Ja.
1: En er is voor die tijd natuurlijk wat ruimte om de prachtige kerk ook te bekijken. En na 4:00 wordt er ook gratis koffie en thee geserveerd. Kan er ook nog wat nagepraat worden.
0: Ja, dat klinkt goed, hè? Die ongedwongen sfeer, dat klopt.
1: Ja,
0: een leuk kerkje ook, Marijn, daar in Hilsum. En nou zeggen ze wel eens, het is lastig optreden in een kerk. Ervaar jij dat ook zo?
1: Nee, eigenlijk juist niet. Ik ben dol op kerken, want ze hebben vaak zo'n mooie akoestiek. Het geluid gaat heel mooi de ruimte in. Dus ja, ik ben er juist wel fan van.
0: Ja. Jaap is er uiteraard ook weer bij. Die begeleidt jou op piano.
1: Ja.
0: Hoe lang zijn jullie al een duo?
1: Nou, inmiddels al bijna 15 jaar.
0: Oh, dat is best al een tijd, ja. En leuk om even te horen hoe jullie elkaar gevonden hebben.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk een leuk verhaal. Toen ik 15 jaar geleden in deze regio kwam wonen, ik kwam vanuit Groningen, toen werd ik door een oud-collega gevraagd om haar bruiloft muzikaal te verzorgen. Mm-hmm. Dus toen zocht ik een nieuwe pianist om in deze regio iets mee op te bouwen. En via mijn oom, waarmee ik toen in een soul- en funkbankje zat, ben ik bij Jaap terechtgekomen. En ja, toen wij gingen repeteren voor die trouwerij, toen werkten we een goede muzikale klik.
0: Geweldig.
1: En toen bedachten we ook om vanuit daar verder te gaan.
0: Ja.
1: En en nu zijn er 15 jaren voorbij gevlogen.
0: Ja, en wat een goede naam dan ook, Perfect Blend. Want de match die is duidelijk gebleken.
1: Ja.
0: Marijn, jullie hebben ook een bijzondere zangeres op jullie repertoire, hè? Eva Cassidy.
1: Ja, zeker. Dat is een van mijn grootste voorbeelden.
0: Ja, hoe ben je daar zo bij gekomen? Het is een beetje vergeten zangeres.
1: Ja, echt van huis uit heb ik dat meegekregen.
0: Ja, ja.
1: En dat gaat al echt wel een tijdje terug. Ik denk eigenlijk dat mijn moeder over haar gelezen had. En toen cd's heeft gekocht. En Het is eigenlijk muziek wat ook heel veel in onze familie is gedraaid.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat neem je dan mee, hè? Ook in Perfect Blend. Staat er vanmiddag iets van haar op het programma?
1: Ja, zeker.
0: Kijk eens even.
1: Ja, vanmiddag doen we de versie van Bridge Over Troubled Water van Eva Cassidy. En Fields of Gold.
0: Oeh, nou die heb ik klaarstaan. Gaan we zo naar luisteren, Marijn. Nog even vanmiddag om 3:00, hè? In het kerkje van Hilsum.
1: Ja, precies.
0: Mag ik jullie een hele fijne middag toewensen?
1: Ja, dankjewel. En voor jullie ook een fijne dag. Ja, en wie weet wie we vanmiddag zien.
0: Zo is dat. Dankjewel, Marijn.
1: Oké, tot ziens.
0: En dit is Eva Cassidy met Fields of Gold.

Met instemming van Sting, zou ik zeggen. Eva Cassidy, zangeres die uitsluitend covers heeft gezongen. Zoals deze dus ook. Maar op zo'n manier zei ooit Mick Fleetwood alsof ze origineel van haar waren. Markant vind ik het nog steeds dat haar biograaf een Nederlander is, Johan Bakker. En hij kijkt samen met andere fans al heel lang uit naar een documentaire die in de maak is over Eva. Ze overleed in 1996 op 33-jarige leeftijd. En over covers gesproken. Wonderful Life is van Black. Katie Melua zingt het wonderschoon.

0: Een prachtig leven is het. En zo is het. Het is 8:10 en André Kuiper is binnengekomen. André, ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xandra.
0: Gefeliciteerd met je zoon.
1: Ja, dankjewel.
0: 13 lentes jong.
1: Hij is 13 geworden vandaag.
0: Ja, is er een muziekcadeautje voor hem weggelegd?
1: Ik heb een hele investering gedaan in eigen jingles voor hem. Die ga ik straks nog even draaien.
0: Oh, echt waar?
1: Ik vind het leuk.
0: Oh, ja. Dat is toch leuk. Hij krijgt zijn unieke felicitatie van zijn vader op radio.
1: Zeker.
0: En voor de rest van Gelderland?
1: Ja, voor de rest van Gelderland is het natuurlijk ook weer gewoon muzikale cadeautjes aanvragen op deze mooie zondag.
0: Ja.
1: Het weer is wel een stuk aangenamer, hè?
0: Ja, zo is het, ja.
1: Ik vind het wel lekker. Gisteren hebben we lekker buiten gegeten. Dus nee, wat dat betreft...
0: Verrukkelijk.
1: Het is allemaal wel lekker. En ik hoorde bij jou net een luisteraar die het ook heerlijk vindt... lekker op de veranda buiten. Dus dat is
0: gaat helemaal niet weg, de hele zomer niet.
1: Nee,
0: dat hoorde ik over de schutting van de buren ook... toen ik gisteravond nog de was ophing.
1: Ja.
0: We gaan niet weg. Doen we niet. We blijven lekker hier. Als je een tuin hebt, waarom?
1: Ja, nou ja, precies. Dat dus een beetje.
0: Ja.
1: En het mooie is inderdaad tegenwoordig met die digitale radiootjes... je kunt gewoon een klein boxje mee naar buiten nemen. Je hebt gewoon bereik, hè? Dus
0: ja.
1: Dat is heel fijn. Ja, en dat betekent... ook dat die muzikale cadeautjes gewoon lekker in de tuin beluisterd kunnen worden.
0: Ja.
1: Ga even naar gld.nl/muziekcadeau. Daar staat de hele platenkast hebben we eruit gestald, dus daar kun je een leuk liedje uitkiezen. Maar dat mag ook uiteraard via de Omroep Gelderland app. Dus gld.nl/muziekcadeau.
0: Zo is dat. Ja. Nog een highlight voor de komende 4 uur om te noemen?
1: Nou, het zit vol met highlights, want we gaan de countryklapper doen. We hebben uiteraard weer onze 2 Duitse liedjes die aangevraagd kunnen worden. We hebben het weer met de mensen van Weerplaza. We gaan een spelletje doen, de zinzoeker. Wat hebben we nog meer mensen? Even kijken.
0: En luister even dus naar die speciale jingles. Speciaal bestemd voor de jarige zoon van André.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Tot 2 uur muziekcadeau met André Kuiper. Zin in zondag sluit af met een smile van Nat King Cole. Een hele mooie zondag nog.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
4: Aan tafel!
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jelle, dankjewel. Een hele goede morgen, zomerse temperaturen in Gelderland. En jij kan zorgen voor wat verkoelende muziek of misschien die muziek die het nog heter maakt. Dat is helemaal aan jou, laat je gedachten er maar eens over gaan. Over een mooie plaat en vraag er een aan voor familie, vrienden of kennissen of voor jezelf natuurlijk. Kijk maar eens in onze platenkast, die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Of gebruik uiteraard zoals elke week de Omroep Gelderland app.
11: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
12: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
13: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
14: Muziekcadeau.

Ja, dan krijg je toch altijd keuzestress van als je iets van ABBA moet uitkiezen. We hebben vanmorgen gekozen voor Under Attack. Is ook fijn, toch? Ja. 10 minuten over 10, een hele goedemorgen. Radio Gelderland staat aan en het is weer tijd voor verzoekplaten. Muzikale cadeautjes, je kunt ze uitdelen tot 2 uur vanmiddag. En heb je een aantal mogelijkheden voor om de studio hier in Arnhem te bereiken. En het is heel simpel, hè. Gewoon de Omroep Gelderland app gebruiken. Rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. En je mag natuurlijk ook onze platenkast even doorsnuffelen. Er zitten alle liedjes in die we hier ter beschikking hebben. Of beschikbaar hebben, zo moet ik het dan zeggen. En dat is gld.nl/muziekcadeau. En een mailtje is ook nog van harte welkom. Dat is namelijk André@gld.nl. En dit is de gitaarriff, de eerste gitaarriff die mijn zoon heeft leren spelen op gitaarles. Dat was deze van de Rolling Stones. En dat doet mijn muzikale hart toch wel weer goed op zijn verjaardag.

prachtige arrangementen voor orkest dit. En toch wel grote emotie. De aanleiding is trouwens wel leuk voor het draaien van dit liedje. Want Willy Doorakkers uit Gaanderen schrijft: André, ik heb gisteren een super fijne familiebarbecue gehad. Iedereen gezien, lekker bijgekletst en daarom samen zijn. Prachtig lied, heel toepasselijk. Ja, zo is het maar net, Willy. Dankjewel voor je verzoek. Heb jij trouwens ook een verzoek? Laat maar even weten. Hè. Dat kan via de mail andre@gld.nl. En onze platenkast, die vind je op onze site gld.nl/muziekcadeau. Daar staat alles. Nog even aandacht straks voor 11:15. Dan hebben we de country klapper weer. Welk country liedje wil jij horen? Omdat je er goede herinnering aan hebt misschien. Of misschien ben je er op dit moment wel op aan het oefenen tijdens de line dance lessen. Ik kan me voorstellen dat ze ook vakantie hebben. Maar je mag ook even oefenen in de huiskamer wat mij betreft. Dan draai ik hem graag voor je. Geef hem maar door ook via de mail andre@gld.nl. Het is allemaal van harte welkom. Ben benieuwd met welke suggesties jij gaat komen voor de countryklapper. Straks hier in Muziek Cadeau bij Radio Gelderland. Zomerse muziek van de Gypsy.

0: Ja, ik zei het al, het is een beetje tijd voor taart vandaag.
1: Taart,
0: ja, precies
1: taart,
0: deze. Ja.
1: Taart, tijd voor taart.
0: Nou, dat heeft er alles mee te maken dat mijn zoon vandaag jarig is. De eerste felicitaties komen dan binnen. Ik had het al even bij Xander in de uitzending gezegd. De jonge man wordt 13 jaar vandaag. Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Want toen werkte ik al bij deze omroep. Ja, en dan word je in één keer... Ja, ik heb 2 kinderen, hè? En toen ik begon bij deze omroep had ik er nog geen. Ja, wat dat betreft, tijd is fantastisch, hè, als je er zo op terugkijkt. Maar goed, de grote man die wordt 13 jaar vandaag. En of hij iets zomers wilde draaien. Ik kreeg trouwens nog wat verzoeken voor de Gypsy Kings binnen. Ja. Ja, dat is de naam inderdaad, die vandaag jarig is. Ria Smink die zegt, joh, vandaag een jarige zwager Jan, nichtje Saskia, die worden 40. En dat gaan we vieren. Wil je dat met de Gypsy Kings, wil je dat doen? Dat zouden we fijn vinden. Nou, dat gaan we in ieder geval doen. Ik kreeg nog een verzoek van de Gypsy Kings binnen. Het leuke is, die is uit mijn scherm weg. Dus nou, die ga ik zo meteen even erbij zoeken, dan komt het goed. En laten we iets van de Gypsy Kings uitzoeken. Ik heb hier een fijne zomerse titel klaarstaan. Dit is Baila Mer.
1: Sure.

0: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Mam, waar is mijn zwembad?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
10: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Op een paar seconden na is het 10:30 bij Radio Gelderland. In Heumen is het nu 22,7 graden en in Hoogbuurlo 25,7. Het weer in Gelderland, het is vandaag zonnig met wat velden dunne sluierbewolking. De temperatuur loopt op tot 27 tot lokaal 30 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het zonnig tot zonsondergang en het koelt vannacht af tot een graad of 14. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Ellekomse dijk tussen Doesburg en Ellekom raakte een fietser gewond na een inhaalactie. Het slachtoffer is naar ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem gebracht voor verdere behandeling. En Vitesse heeft een oefenzege geboekt tegen Borussia Dortmund. En Ole Romani speelt komend seizoen voor Fortuna Sittard. De aanvaller uit Nijmegen komt over van Oxford United en is de opvolger van Kai Sierhuis. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en uiteraard via de Omroep Gelderland app. Het is lekker weer in onze provincie en hoe dat de komende dagen allemaal gaat verlopen, of er wat afkoeling in zicht is bijvoorbeeld, mocht je daar behoefte aan hebben, dat hoor je straks van Weerplaza over een minuut of 15. En met welk countryliedje kan ik je blij maken? Straks om 10:45 dan draai je weer de countryklapper. Geef hem maar door via de mail andre@gld.nl of gebruik de Omroep Gelderland app.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren, dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem, is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
15: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
17: Muziek cadeau.

0: Radio Gelderland.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARUG graag mee, stelde ik haar gerust.

Zijn. Dat is toch mooi, hè? Het gaat om het kleine geluk bezongen door de 3J's en mensen hier bij Radio Gelderland. Ja, en muziek is ook emotie. Henny Heinsdijk uit Apeldoorn, dankjewel voor je verzoek, Henny. En je schrijft, gisteren was de tweede sterfdag van mijn man. En ik moet dan denken aan dit liedje, Rod Stewart en You're in My Heart.

0: vrolijke gebeurtenissen en trieste gebeurtenissen. Muziek helpt je door de dag heen hier met Radio Gelderland. Rod Stewart en You're In My Heart. De dag van vandaag is gewoon lekker weer. 27 tot 30 graden. Floris Laveber van Weerplaatsen, die gaat je er alles over vertellen. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, André.
0: Ja, wat dat betreft, het begint al lekker. Ik vond het gistermorgen vond ik het zo lekker. Het was nog een beetje koelig, zeg maar, in de schaduw. Windje erbij. En gisteravond was het trouwens ook niet verkeerd, hè?
1: Ja, schitterend weer momenteel in de provincie. Ook vandaag weer een prachtige zomerdag met volop zomerstemperaturen van 25 tot 27 graden inderdaad. Daarbij een strak blauwe lucht, eigenlijk geen wolkje aan de hemel. Misschien af en toe wat middelbare of wat hoge bewolking. Maar daar heeft de zon eigenlijk niet of nauwelijks last van. Wel een stevig windje uit het noorden momenteel, windkracht 3 of windkracht 4. En in de open gebieden is de wind af en toe wat vlagerig. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. Van ochtends vroeg tot 's avonds laat is het zon overgoten. Wel krijgen we in de loop van de nacht opnieuw te maken met wat laaghangende bewolking vanaf het noorden. Waardoor het weerbeeld morgenochtend een beetje tegen kan vallen voor de vroege vogels. Maar in de loop van morgenmiddag dan breekt opnieuw de zon volop door en staat ons weer een schitterende dag te wachten met 27 tot 29 graden. En dat weerbeeld, dat zonnige weerbeeld, dat houdt eigenlijk tot en met donderdag aan. En pas vanaf vrijdag stijgt de kans op een aantal fikse regen- of onweersbuien.
0: Gewoon een verkoelende periode vanaf vrijdag dan?
1: Ja, waarschijnlijk wel. De wind die draait naar het noorden tot noordwesten voert beduidend minder hete lucht aan. Die warme luchtsoort lijkt zich echt terug te dringen tot het centraal deel van Europa. Daar blijft het overigens nog wel behoorlijk warm. Met in Lyon, Bern en delen van Oostenrijk temperaturen van 30 graden of nog wat meer. Maar in Nederland komt er best wel een koele periode aan met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Wat meer bewolking, af en toe een verfrissend regenbuitje. En dat is voor de natuur ook heel erg lekker, denk ik.
0: Nou, ik moet je zeggen, wij hebben onze plantenbakken aan de schutting zitten. Maar die waren met deze hittegolf, die waren bijna dood. Maar ja, we hebben er toch even een flinke scheut water in gedaan. En het ging dan toch een stuk beter wat dat betreft. Dus we moeten wel in de gaten houden.
1: Ja, dat moeten we zeker in de gaten houden. We gaan momenteel ook naar de 5% droogste jaren sinds het begin van de metingen. Dus de komende periode nog geen neerslag. Volop zomerweer in de provincie. Maar vanaf vrijdag staat er weer een aantal regen- of onweersbuien op ons te wachten.
0: Zo is het. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.

op zo'n zondag als vandaag is het toch altijd mooi om te constateren dat ik gewoon de allerleukste luisteraars heb. Wij hier bij Radio Gelderland sowieso, hoor. Allemaal hartelijk dank voor de felicitaties van mijn zoon. Ja, dat is toch leuk. 13 jaar is hij geworden vandaag. Ik zal jullie allemaal even proberen te antwoorden, hoor. Dat wel, ja. Fleetwood Mac kwam voorbij en Gypsy en even aandacht voor. 11:15 straks, want dan gaan we hem draaien. De country klapper van vandaag. Welke zou dat moeten zijn? Een mooie herinnering, een line dance les waar je nu op een bepaalde plaat mee bezig bent. Of gewoon een modern country liedje, want country is weer helemaal hot. Ook hier in Europa en dus ook in Nederland. Laat het maar weten. André@gld.nl, dat is het mailadres. En je mag uiteraard ook de Omroep Gelderland app gebruiken. Rechtsboven even op WhatsApp ons klikken. En dan komt het hier allemaal rechtstreeks in de studio binnen. Dat is toch wel tof, hè? Laat maar doorkomen, hoor. 11:15 dus. De country klapper hier bij Radio Gelderland. Het NOS-journaal van 11:00 staat op het punt van beginnen. Nu de

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Op deze mooie zondag in onze provincie één kleine file op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo, daar 5 minuten vertraging. Fijn dat je ons gevonden hebt en meteen vraag ik je om in actie te komen. Want je kan invloed uitoefenen op onze platenlijst door een plaat aan te vragen via onze site gld.nl/muziekcadeau. En dat cadeautje mag je aan jezelf uitdelen, dus zelf een plaat aanvragen. Maar uiteraard ook voor iemand anders die het kan gebruiken, of je wil een groet doen of een felicitatie. Of misschien sta je wel gewoon op de camping en wil je een plaat aanvragen. Het is allemaal van harte welkom. gld.nl/muziekcadeau. En je mag me ook rechtstreeks even appen via de Omroep Gelderland app.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Howdy! Echte Western Sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
14: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
15: Herkenrand Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrand Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
14: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol. .nl.
9: Muziekcadeau.

En dat mag natuurlijk ook voor anderen, omdat ze het verdienen, omdat je ze een goed wil geven, of omdat je misschien op de camping staat en een plaat voor jezelf wil aanvragen. Oefen maar invloed uit op onze platenlijst en ga even naar onze site. Dat is gld.nl/muziekcadeau. Je mag me mailen, andre@gld.nl. En de Omroep Gelderland-app mag je ook gebruiken. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. Jan David uit Tiel, vaste luisteraar, die houdt altijd de verjaardagen van alle artiesten bij. Het leuke is, ik was net even op Google aan het zoeken. Daar heb je tegenwoordig ook een AI-functie. Maar die had het mooi verkeerd, want die zei dat Stef Bos vandaag 63 jaar is geworden. En Jan David, jij had het goed hoor. Je hebt het gewoon waarschijnlijk even zelf opgezocht en uitgerekend. Geboren in Veenendaal, Stef Bos. Vandaag heeft hij de oude pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt. Dit is Papa, hier bij Radio Gelderland.

Ja, het klinkt een beetje als de blaffende honden. Als ik aan het werk ben thuis bijvoorbeeld, dan hoor ik ook nog wel eens geluiden van het dierenasiel ergens ver weg. En als de wind dan een beetje deze kant op staat, dan hoor je die honden ook daar blaffen. Suburbia van de Pet Shop Boys. Ja, wat heb je aan deze informatie? Eigenlijk helemaal niks. De Country Klappen. Gauw door. Op Radio Gelderland. Leuk dat je hebt gereageerd op de Country Klapper. Vele verzoeken zijn er binnengekomen en ik moet er dan één uitkiezen. En dat is die geworden van Marinus van den Broek. Die kwam met een mooi verzoek van een countryzanger die helaas niet meer onder ons is. Dat is Merle Haggard. Heeft in Amerika grote successen gekend. Singer-songwriter, moeilijke jeugd gehad, veel in de gevangenis gezeten. Maar liedjes.

0: We hebben ze een keer gehad, hè, tijdens de kerstconcerten bij Radio Gelderland. Gaan we ze ook een prachtige optreden weg. En dat hebben we nog wel ergens in het archief zitten. Moeten we eens een keer weer uitzenden. Dus wel, was wel heel mooi dit, hoor. De Family Tree van Venice. Maar dat deden we niet zonder reden. Kregen een verzoek binnen van José Dijkman. José, dank je wel. En je schrijft, afgelopen woensdag is je zus Ria overleden. Jullie waren met 12 kinderen thuis. En dit lied vond je heel toepasselijk om te draaien. Nou, dat hebben we dan bij deze gedaan. In Muziekcadeau hebben we een aantal vaste rubrieken zitten. Dat is de countryklapper onder andere, maar ook deze.
1: Hey André, ja? Dan komt dan die Deutschen Schallplatte.
0: Precies, nou die komt er straks weer aan. Straks om 11:45 ongeveer. Welk Duits liedje wil je horen? Laat het maar even weten. Ja, ik krijg er een beetje een brok van in mijn keel. Ik vond het echt een heel mooi verzoek net even voorbij kwam. Ja, dan moet je even een overgang maken. Dat is toch wel wat anders, hè? Ja, ik ben ook maar een mens. Ik ben helemaal van slag. De muziekekken. Ja, daar waren we mee bezig. De muziekekken straks om 11:45 ongeveer. Dan gaan we hem draaien. Welk Duitsstalig liedje mag ik via Radio Gelderland naar jou toe laten komen? Laat het maar even weten. De Omroep Gelderland app, daar komt het rechtstreeks binnen in de studio. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag me even mailen, andre@gld.nl. Is dat mooi of niet?

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers. Aan tafel.
9: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
11: Bijna 11:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoogsoeren is het nu 24 graden. En in Lochem in de Achterhoek is het zo'n 26,2.
12: Lochem?
11: Is dat, ja, Achterhoek of niet? Nee, Lochem. Nou, goed. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot zo'n 30 graden. En vanavond is het nog lang zonnig en het koelt vannacht af tot een graad of 14. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een fietser raakte gewond na een inhaalactie op de Ellekomse dijk tussen Doesburg en Ellekom. Het slachtoffer is naar ziekenhuis Rijnstaat in Arnhem gebracht. En door een leidingbreuk staat het dorpersveld in Apeldoorn blank. Bewoners proberen het water buiten te houden met zanddammen en zakken, terwijl Vitens werkt aan herstel. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 1 file in Gelderland, hij is iets langer geworden. De N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo. Daar nu zo'n 10 minuten vertraging. Over een kwartiertje gaat de radio een stuk harder, want dan hebben we weer onze muziekekker, de Duitsstalige klassieker. Heb je hem al doorgegeven? Als je dat nog niet gedaan hebt, laat het maar weten. Via de mail andre@gld.nl of de Omroep Gelderland app kun je daarvoor gebruiken. En uiteraard deze distributiemedia, mag ik het zo zeggen, social media. Nou goed, maakt niet uit. Het is gewoon een manier om een fijn berichtje door te geven en een verzoekplaat aan te vragen. Je kunt ook even struinen in onze platenkast. Daar hebben we alle beschikbare titels voor je opgesteld. En dat is gld.nl.
13: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
14: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
15: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
14: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
15: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
16: Muziek cadeau.

Radio Gelderland, 9 minuten over half 12 is het geworden. Prachtige liedjes draaien we hier, aangevraagd door jou via de Omroep Gelderland app of gld.nl/muziekcadeau en andre@gld.nl. Het zijn allemaal middelen om een verzoek aan te vragen. Deze kwam ook binnen van Alfons Worm uit Apeldoorn en vraagt deze aan voor zijn vrouw. En zijn vrouw is Willy. Nou, deze van Procol Harum en A Whitest Shade of Pale. En daarna is het tijd voor de eerste ronde van onze muziekekken hier in Muziekcadeau. Met een verrassende keuze ga je zo meteen allemaal horen.

Boko Haram en The Whiter Shade of Pale. Al 100.000 keer gedraaid, maar het blijft toch fantastisch, hè? Ja. 11:15 geworden. Dankjewel voor alle aanvragen die zijn binnengekomen voor onze muziekekker. Gewilde rubriek hier bij Radio Gelderland. Ja, dat is ook niet zo gek natuurlijk als je aan de Duitse grens zit met de provincie. En Duitse muziek wordt zeer gewaardeerd, veel aangevraagd ook. Ik kreeg net een mailtje, een uitgebreide mail ook, van Willy. En Willy die heeft een hele grote opsomming gedaan. Ja, de grap is, er zijn veel luisteraars, dat wil ik toch nog even kwijt, die heten ook Willy. Ja, we hebben er echt heel veel. Er komt... Ik denk vandaag alweer een stuk of 15 Willys de revue zien passeren hier in de app. Maar Willy die heeft in dit geval ook weer een berichtje gestuurd. Zat een slagerprogramma te kijken op WDR gisteravond. Veel uit 1970 en je hebt een mooie opsomming gegeven van Willy van platen die je gezien hebt. Dan heb je ook nog geprobeerd wat voorkeuren aan te geven. En daar zat toch wel een leuke bij van zangeres Vicky Leandros. Ja, zij is natuurlijk wel bekend, maar het liedje wat je aanvraagt, dat is wat minder bekend. Dat draaien we eigenlijk niet zoveel. En het is toch de moeite waard om het te beluisteren, denk ik. En dat heet Ich lebe das Leben. Ja, dat is eigenlijk van Vicky Leandros. En dat gaan we nu draaien in de eerste ronde van die muziekhekken. Voor jouw informatie, om 12:15 hebben we er nog één.

0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze in de jaren 70 hier de zalen flink mee op de kop zetten. Ich liebe das Leben van Vicky Leandras in onze muziekecke.
1: Doe nog een Schallplatte.
0: Ja, straks om 1:15 doen we ronde 2 van die muziekecke. Wil je nog een Duits liedje horen? Laat het maar even weten, hè, via de Omroep Gelderland app of de mail andre@gld.nl. Heb je op de klok gekeken? Het is 12:10. Zometeen even een lekkere boterham eten.
2: Een croissantje.
0: Mag ook wat mij betreft, hoor. Is geen probleem. Cor de Vlieg die vroeg deze aan van de Time Bandits, en dit is The Man with the Golden Voice.

0: is Radio Gelderland.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
6: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jelle, dankjewel. Een goed begin van je zondagmiddag hier bij Radio Gelderland, met platen die je hier kan terughoren door een plaat uit onze virtuele platenkast te halen. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En zometeen valt weer een geschenkbon te winnen. Jazeker, €25 is die waard. En dat doe je in ons spel De Zinzoeker. Ga ervoor zitten. We gaan je songtekstkwaliteiten gaan we testen. Pak alvast je tablet, start de PC op, want je hebt het hard nodig als je die bon wil winnen. Een leuk spel om de zondagmiddag goed mee door te komen en dat overwinningsgevoel te ervaren als je het goed hebt. Dat is heel fijn altijd.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
16: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
17: Muziekcadeau.

Mijn opa die had een hekel aan André Hazes. Niet een klein beetje, dat stak hij niet onder stoelen of banken, maar deze die kon zijn goedkeuring wel wegdragen. André Hazes en Buonasera o Marie. 12:12. Zometeen gaan we voor de eerste keer de opgave laten horen van ons spel De Zinzoeker. Ik ga alvast vertellen dat je een liedje van de Beach Boys gaat horen. Maar meer vertel ik nog niet, dat doe ik zometeen wel. Na dit verzoek wat binnenkwam van Alette. En Alette die schrijft, oh, dit liedje, dit wil ik graag aanvragen voor alle buschauffeurs van Gelderland. En in het speciaal mijn man Otto, dat zou mooi zijn. En waarom dan? Nou, de man Otto is natuurlijk de allerbeste die er is. En al die buschauffeurs, die dienstverleners, dat zijn toch ook de beste.

0: Voor alle buschauffeurs in Gelderland, Tina Turner. Kijk, dat is toch eens een mooi compliment wat je kan krijgen, nietwaar?
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Het is tijd voor een spel.
2: De Zinszoeker.
0: Een verwenbon van 25 euro of shoptegoed te waarde van 25 euro. Je mag het helemaal zelf besteden in ons spel De Zinzoeker. Ik ga je de opgave laten horen. Je gaat zometeen iets horen van The Beach Boys. Ja, Surfing USA. Ik laat even een klein stukje horen en op een gegeven moment dan denkt iedereen van, weet je, we stoppen lekker met zingen. We gaan instrumentaal verder. Ik heb twee zinnen weggehaald en aan jou de taak om die twee zinnen even op te schrijven en mij te appen via de Omroep Gelderland app. Rechtsboven even op WhatsApp ons klikken en dan maak je dus kans op die bon van 25 euro. En ging het nou allemaal te snel? Dan heb ik ook nog goed nieuws voor je. Want we laten later de opgave nog een keertje horen. Ja. Ben je er klaar voor? Nou, daar gaan we dan. Ik start de draaitafel op. En dan komt Surfing USA van de Beach Boys eraan. Welke twee zinnen zijn dus weggehaald? Komt-ie.

0: Planner.
1: Ja, en hier moet je het dus mee doen. De Omroep Gelderland-app is gewillig voor jouw antwoord met kans op die geschenkbon van 25 euro. Tineke Beemsterboer die vraagt deze aan als fan van Kajak. Dit is Ruthless Queen.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Komt dicht in de buurt van James Brown, hè? Maar nog niet helemaal, toch? Nee, dit is Wilson Pickett en The Land of the Thousand Dances bij Radio Gelderland. Bijna 12:30, de hoofdpunten van het Gelders nieuws komt er zometeen aan. Maar eerst nog een verzoek van Hedwig uit Graven. Die wil iets van Johnny Cash horen. Thing Called Love. Hebben we hard nodig tegenwoordig, schrijft ze. Nou, zo is het maar net. Daarom voor jou deze van Johnny Cash. Waar is die cowboy? Is toch gezellig, dit of niet?
1: Precies. He stood on the ground.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
9: Half 1 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Alem is het nu 25,8 graden en in Wijchen 27,9. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het zonnig met wat velden, dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen kan moet schijnen. En bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot 30 graden. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig, dat is logisch natuurlijk. En halverwege de avond is het dan nog zo'n 25 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Een boot met 5 opvarenden botste gisteravond op een krib in de IJssel bij Latum, waarbij 2 opvarenden overboord sloegen. Beide personen bereikten op eigen kracht de oever, maar 1 van hen moest met de ambulance mee vanwege een mogelijke botbreuk. De boot is in beslag genomen voor onderzoek. En Mounia Arkoush, een vrouw van kleur met een islamitische achtergrond, is onlangs geïnstalleerd als wethouder in Arnhem. Ze benadrukt het belang van diversiteit in het bestuur, zodat verschillende perspectieven vertegenwoordigd zijn en niet alleen vanuit een enkel perspectief beslissingen worden genomen. Dit en meer Gelders nieuws op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Ja, leuk dat je erbij bent. Verzoekplaten tot 2 uur, vraag ze gerust aan. Stuur me een mailtje, andre@gld.nl. Je mag uiteraard in onze platenkast kijken. Die vind je op onze site, gld.nl/muziekcadeau. En de Omroep Gelderland-app is ook gewillig uiteraard. En Drew Gold heb ik zo meteen voor je klaarstaan.
10: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
11: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
12: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
13: Muziekcadeau.

0: Lekker die Zuid-Europese invloeden, dit of Zuid-Amerikaanse invloeden, hoe je het ook wil noemen. Alejandro van Lady Gaga.
1: Wat gebeurt er in Muzikadoor?
2: Nou, er gebeurt veel hier, hoor.
1: We hebben weer een hele volle show.
2: Ah, genoeg te doen tot 2 uur.
1: Dus luister sowieso.
2: Voor de tweede keer laten we de opgave van onze zinzoeker horen, waar je een shoptegoed kan winnen ter waarde van 25 euro. Even Surfing USA van de Beach Boys opzoeken. Die heb je straks nodig voor de oplossing. En dan mag je me daar dan appen. Ik ga het je straks allemaal nog even uitleggen, hoor. Dus dat komt zeker goed. Ook jij maakt kans op die bon ter waarde van 25 euro. En al die verzoeken, er zijn er nog een hoop die ik nog binnen heb gekregen. Maar als je nog een verzoek wilt doen voor 2 uur, het is van harte welkom. Kijk even op gld.nl/muziekcadeau. Daar vind je onze hele muzieklijst, onze platenkast, zeg maar. En uiteraard mag je de Omroep Gelderland app ook gebruiken. Klik dan rechtsboven even op WhatsApp ons en dan komt het ook allemaal goed. Zo makkelijk is het. De zinzoeker, veel verzoeken komen er voorbij. En nu heb ik voor je echte zomerse muziek van KC en de Sunshine Band. Ja, lekker meeswingen, stoeltjes aan de kant. Maar niet te gek maken, hè, want zweten dat hoeft niet op een dag als vandaag. Het is al warm genoeg. Dit is Give It Up.

0: Muziek voor de warme zomeravonden. Casey en de Sunshine Band en Give It Up.
1: De Zinshoeker.
0: Daar is het de hoogste tijd voor. Voor de tweede keer hoor je de opgave. The Beach Boys en Surfing USA. En aan jou de vraag welke twee zinnen zijn eruit gehaald. En speelt het orkest gewoon gezellig door. App me dan even. Maak je kans op shoptegoed. Ter waarde van €25. Ga dingen vastleggen.

En daar moet je het mee doen. Welke twee zinnen ontbraken er? 06-22-221-342. Dat is het appnummer. En de Omroep Gelderland-app kun je daarvoor ook gebruiken. Zo makkelijk is het. En als ik je even na 13:30 bel, dan heb je A, het goede antwoord gewonnen, en B, ook de prijs. Hoe fijn is dat? Deze werd aangevraagd door Dick Kooi uit Ridderkerk. Hij zegt, dit liedje, dat vind ik toch eens leuk om nog eens even te horen. Gewoon lekker, even rustig aan. Lunchen erbij, in de achtertuin. Lekker boterhammetje of een croissantje. En genieten van de muziek van Radio Gelderland.

0: Hoe staat het met jouw tanden en kiezen? Springt het glazuur er ook al vanaf? Zo zoet is dit, hè? De Bee Gees bij Radio Gelderland en How Deep Is Your Love?
1: Hey André,
0: ja.
1: Waar komen denn die Duitse schallplatten?
0: Dat is een goeie, moet ik het even met je over hebben, want ik ben nog op zoek naar wat Duitsstalige liedjes. Ja, schiet er alleen te binnen? Kom maar door, via de Omroep Gelderland app en mail me anders even, andre@gld.nl. Kom maar door. Duitsstalige liedjes, daar ben ik naar op zoek en misschien ga ik die voor jou wel draaien. En dat doe ik dan zo rond 1:15. Dus 1:15, onze muziekekken. Welk Duitsstalig liedje wil jij nu op de radio horen? Kom maar door.

0: Dit komt uit Nederland, hè? Zo on-Nederlands klinkt het, dit.
1: Ja.
0: Ashwin die vond het ook en die vroeg deze aan. Don Rosenbaum en Swimming into Deep Water. Nog eentje en dan is het 1 uur. NOS-journaal komt er zo meteen aan. Tijd voor een verzoek van Roy Visser. En Roy heeft zin in een dansje deze zomer. Met Underdog en de Sun Club.
1: Oh. Yes! Put your hands up!

0: Radio Gelderland.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren. Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Zaltbommel en knooppunt Deil. 10 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. Daar 14 minuten vertraging op dit moment. En de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo. Ook daar heb je een vertraging van zo'n 10 minuten. Heb je nog geen favoriet Duitsstalig liedje doorgegeven? Nou, nog wel even snel doen, want over 10 minuutjes dan gaan we hem voor de tweede keer doen. Onze muziekekker, het favoriete Duitsstalig liedje van jou, komt dan misschien wel voorbij. En tot 2 uur behandelen de laatste verzoeken. Heb je dat ook nog niet gedaan? Kijk even op gld.nl/muziekcadeau. Daar vind je de hele platenkast. En de zinzoeker. Je maakt kans op een shoptegoed ter waarde van €25. Als je meedoet met het spel, we laten zometeen voor de derde en de laatste keer de opgave horen.
0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
13: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
14: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.

Marvin Gaye met romantische muziek op deze zondagmiddag. Sexual Healing. Ik kreeg een verzoekje binnen van Jeroen. En die zegt, André, zou je Revolution van de Beatles eens kunnen draaien? Die heb ik namelijk al heel lang niet gehoord. En de LP waar het op staat, die heb ik wel thuis. Maar die is helemaal bekrast, dus ik kan dat ding in me niet draaien. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. En dat komt niet per se door mij, maar dat komt door de goede collega Koop Geersing. Die heeft hier gepresenteerd een tijd lang. En wij hebben bij Radio Gelderland allemaal onze eigen bakken, zoals dat zo mooi heet. En dat zijn digitale bakken, daar kunnen we van alles in gooien. Ja, en Koop is een echte Beatles-fan en niet zo'n kleintje. En hij heeft als enige, want we hebben het liedje normaal gesproken niet, hij heeft het opgesnort al een tijdje geleden en hij heeft het beschikbaar gemaakt. Dus dankzij Koop, Jeroen, kan ik dit laten horen. Dit is Revolution.

0: Ja, lekker met een fijne bak distortion op de gitaren, zoals ze dat noemen. The Beatles en Revolution.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de derde keer ga ik de opgave laten horen van De Zinzoeker. Het is altijd best moeilijk elke zondag. Alhoewel, ik denk dat hij vandaag wel goed te doen is. Wat is namelijk de bedoeling? Ik ga zo meteen een stukje Surfing USA van de Beach Boys laten horen. En op een gegeven moment stoppen ze met zingen. Maar loopt de muziek door? Het zijn twee zinnen die eruit zijn gehaald. En aan jou de taak om die twee zinnen even aan mij te appen via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Je mag me ook mailen, andre@gld.nl. Ja, wat zijn nou die twee zinnen? En het is de moeite waard om mee te doen, want je wint shoptegoed. Te waarde van 25 euro. Gewoon een giftcard, te waarde van 25 euro. Dat is toch leuk, hè, om mee te doen? Ja, toch? En als ik je dan even na 1:30 bel, dan ben jij de gelukkige winnaar van die giftcard, op zijn goed Nederlands. Nou, luister je mee, dan komt hij aan. De Beach Boys, ik slinger hem even aan. Daar.

dit is fijne muziek van The Weeknd bij Radio Gelderland en Blinding Lights. Zometeen is het tijd voor onze muziekekke. We hebben een hele mooie keuze. Gaan we zometeen... Mag ik koffie? Heel sterk, doe maar.

Meezingen, dat doen we gewoon op deze zondag met Manfred Mann en Do What Diddy Diddy Diddy Dam Diddy Do. Het is 2:07. Dat betekent dat we een paar minuten te laat zijn, maar desalniettemin, je had de radio al een paar minuten harder aangezet. Hè. Dan komt nu waarom je hem harder hebt gezet. Ja.

alle Duitsstalige liedjes, de suggesties die zijn binnengekomen via de app en via web. We hebben een hoop gekregen en Maret Smit die haal ik er even tussenuit. Want Maret Smit die zegt, ja, een hit van jaren geleden, die moet je nog eens even een keer draaien. En dat doe ik niet zomaar. En Maret die was zo slim om nog even een tweede appje eroverheen te sturen. Ze zegt, je moet hem echt

0: Radio Gelderland.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermühle Museum.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
11: 13:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Aalst is het nu 26,3 graden. En in Driedorp 29,3. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het zonnig met wat velden dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. En bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot 30 graden. Vanavond koelt het dan af naar een graad of 14. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Apeldoorn is een geparkeerde auto afgelopen nacht volledig uitgebrand op een parkeerplaats aan de Kooikensdreef. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig totaal losraakte. Een naastgelegen auto raakte ook beschadigd en beide eigenaren doen aangifte. Bij Jeu de Boule vereniging Jeu de Plaisir, moet ik dan zeggen, is een kunstwerk onthuld dat volledig is gemaakt van oude wedstrijdballen. En dit kunstwerk, een Eiffeltoren eerteclub die dit jaar 30 jaar bestaat. En natuurlijk eren ze de leden en de oud-leden daarmee. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Kerkdriel en Deil, 8 minuten vertraging. En de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel, daar zo'n 7 minuten vertraging. Nog een half uurtje als ik je zometeen ga bellen, dan ben je winnaar van die giftcard van 25 euro... en heb je bovendien het goede antwoord gegeven in onze quiz De Zinzoeker. Dus blijf bij je telefoon. En natuurlijk de laatste verzoeken tot 2 uur.
12: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
13: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
15: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
15: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
17: Muziekcadeau.

0: Lekkere muziek voor in de achtertuin, maar het is ook muziek om gewoon lekker onderweg te zijn, toch? John Mayer bij Radio Gelderland en Waiting on a World to Change.
1: De Zinzoeker.
0: We gaan de finale met elkaar beleven van ons zondagspel De Zinzoeker. Aan de telefoon hebben we Eva Kneijnenburg uit Eerbeek. Even goedemiddag.
2: Hey, hoi, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Nou ja, Eerbeek, je bent onderweg, hè?
2: Ja, ik ben onderweg naar Friesland.
0: Friesland, oh, dat is leuk. Vorige week was ik nog in Leeuwarden en in Sneek ben ik nog even geweest. Dus dat was erg leuk. En ik ben altijd op zoek naar platen. En wist jij dat als je in Friesland bent, dat hard rock fans daar helemaal aan hun trekken komen? Dat is de hard rock platenregio van Nederland. Ja, dat wist ik ook niet, maar hou je een beetje van hard rock of niet?
2: Nee,
0: precies. Van welke muziek hou je wel? Van welke muziek hou je wel?
2: Ik hou wel van veel soorten, maar een beetje R&B en...
0: Lekker.
2: Ja,
0: Jaren 80. Ook? Dat komt goed uit. Heb je nog een leuke jaren 80 knijter die ik straks voor je kan draaien?
2: Doe maar iets van Queen of zo. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk.
0: Queen. En dan een beetje... Ja, en heb je nog een voordeel voor Queen? Leuk dingetje van Queen? Er is even redactieoverleg op zender, mensen. Ja, u kunt even wat anders gaan doen. Ja, zeg maar.
2: heb je nog even?
0: Misschien... Weet je wat ik ga doen? Radio Gaga. Is dat iets?
2: Oh, die is helemaal leuk.
0: Nou, dan ga ik die zo meteen gelijk even opzoeken. Maar we moeten de administratie nog even met elkaar doornemen, Eva. Want jij bent op zoek, of tenminste, jij bent onderweg naar Friesland, naar familie en zo. Dat had ik nog vergeten te vragen, dat wilde ik nog even weten.
2: Nee, eigenlijk gewoon een beetje rondtouren,
0: leuk.
2: Ik zit er lekker in de airco.
0: Dat is wel lekker, dat doe je heel goed zeg. Nou, dan hadden wij het fragment. Welke twee zinnen ontbraken bij Surfing USA van de Beach Boys, Eva?
2: Volgens mij was dat Everybody's Gone Surfing, USA.
0: Oké, we gaan dat ding eens even aanslingen en laten we maar even luisteren. Even kijken hoor. Duurt even zitten aanloopje aan, hè?
2: Ja.
0: Nou, tot zover was het nog niet zo moeilijk.
2: Nee,
0: dat was nog moeilijk. We draaien de muziek zo meteen even iets zachter, dan hoor je het even goed.

0: Ja, Eva, je gaat er vandoor met de bon van 25 euro shoptegoed.
1: Oh,
0: heb je al
1: leuk.
0: Heb je al enig idee wat je ermee wil gaan doen?
1: Nou, ik ga eens even kijken naar een leuk jarretje of een dingetje of iets leuks voor de zomer.
0: Ja, precies. Nou, je hebt groot gelijk. Doe de inspiratie vandaag in Friesland op, zou ik zeggen.
1: En
0: dankjewel voor het meedoen en blijf luisteren, hè.
1: Nou, heel erg bedankt dat ik mee mocht doen.
0: Graag gedaan, uiteraard. Ja, de eer is ook aan onze kant. Ja, hey, dankjewel, Eva.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, buurman. Aan je toe!

Queen en Radio Gaga. Ook een beetje op verzoek van Eva Kneijnenburg uit Eerbeek, die er vandoor ging met de bon van 25 euro in ons spel De Zinzoeker. Nou, ik heb nog één verzoek. Gaan we zo meteen even met Joy praten. Want ja, alle 13 goed staat voor de deur. Hè. Mijn Willy is 82 jaar geworden. Dat schrijft Mark Willemsen. Dat hebben we gisteren gevierd met familie en vrienden. Kijk, dat is toch mooi. Gaan we leuke plaatsen op meteen draaien. En Rob en Caroline Eekhoff en Tackle Daisy uit Wiegen, die willen een beetje verkoeling. Vooral voor de hond. Daar kan me wel iets bij voorstellen. Maar je wordt er wel vrolijk van. Hè? Dit is André van Duin bij Radio Gelderland. En natuurlijk, als de zon schijnt.

0: Nou weet het wel, hè? André van Duin en Als de Zon Schijnt, aangeschoven Joy Stamford. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de tijd vliegt als je plezier
1: ja,
0: hebt.
1: Ja, hè?
0: Zometeen alle 13 goed. Erik, die zit nog ergens tussen de bergen van zijn bier te genieten. Wat ga je zo meteen doen?
1: Heerlijk. Ja. Nou ja, weet je, alle 13 goed is eigenlijk voor mij misschien een klein beetje onbegonnen werk. Want Erik focust natuurlijk altijd op de 60s, 70s, 80s. Ja. Ja, toen sprong ik nog met mijn vader over de sloot. Want ik kom uit het jaar 2000. Dus, ja. Maar ik vind het juist wel heel erg leuk om even een beetje terug te blikken op wat er bijvoorbeeld op 12 juli in voorgaande jaren gebeurde.
0: Maar er is toch niks leukers als ja, Gen Z'er dan in dit geval, hè?
1: Om
0: dan gewoon even die dingetjes van vroeger tot je te nemen. Tenminste, ik had dat ook. Ik zei net tegen buiten de uitzending om tegen jou van, ik was 24 toen ik hier begon, hè?
1: Ja.
0: Dus dan ga je toch een beetje aan kijken wat dat dan is.
1: En jij hoort inmiddels bij het meubilair hier.
0: Nou, ik zou je vertellen, er staat daar een dinosaurus opgesteld. Ja, daar hoor ik ook naast, hoor. Zeker.
1: Dat is je huisdier, ja, precies. Nee, dus ik vind het eigenlijk ook heel erg leuk om bijvoorbeeld een beetje herinneringen van vroeger met de luisteraar op te halen. Dus heb jij bijvoorbeeld op 12 juli 100 jaar geleden een hond aangeschaft. Nou, nog steeds warme herinneringen aan. Laat het gewoon weten via de app. Ik vind alles leuk. En ik denk gewoon lekker een beetje chillen. Muziek, het is warm zat. Dus laten we het vooral niet te moeilijk maken.
0: Nee, ik wou net zeggen, gewoon een beetje makkelijk doen. Joy Stamford, haar hoor je tussen 2 en 6. Succes zometeen, hè?
1: Dankjewel. Dank je wel.

0: Radio Gelderland.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: e-boekhouden.nl. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het... omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat... kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein... 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland... waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur. Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl. Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte... de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden... en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen... en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door... die van het land een belangrijke internationale speler maakten... Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways... en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler... in het midden van het land zo'n 28 graden... en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking... en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Even kijken naar de situatie op de weg. Nou, eigenlijk weinig bijzonders om te vermelden, hoor. Maar de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Zaltbommel en Knoopend Empel staat 5 kilometer file. Doe je ook maar 5 minuutjes over. Dus dat is allemaal wel te overzien.
10: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
13: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
14: Alle 13 goed. Met Joyce Denver.

Je luistert naar Radio Gelderland met Roxy Music, More Than This. Een hele goede middag, Joy hier op de plek van Erik. En ik zei het toen net al bij André, eigenlijk voelt het een klein beetje gekkig om hier met jou te zitten en na te denken over wat er toch vroeger allemaal in de 60s, 70s en 80s gebeurde. Want toen bestond ik bij lange na nog niet. Maar goed, dat hoeft niet uit te maken, want muziek is natuurlijk iets tijdloos. Maar ik vind het wel heel erg leuk om bijvoorbeeld van jou bepaalde verhalen te horen. Dus bijvoorbeeld een nummer waar jij zoveel herinneringen aan had toen je in de brugklas zat. En zo kunnen we misschien met elkaar een soort bruggetje maken van vroeger en nu met elkaar verbonden. Zometeen heb ik namelijk ook nog een kleine terugblik voor je. Het is namelijk vandaag 12 juli. En er gebeurde natuurlijk een hele hoop op 12 juli in voorgaande jaren. Daarover straks meer. Het heeft onder andere ook met de Rolling Stones te maken. Wat dat is, dat hoor je zometeen. Dit is Behind a Painted Smile.

0: Video kill the radio star.
1: Dat was toen.
0: Dat was toen. Het is vandaag 12 juli 2026. Maar hiervoor hebben we natuurlijk ontelbare vele keren 12 juli gehad. Ik vind het dan toch wel even leuk om terug te kijken wat er op 12 juli allemaal gebeurde in voorgaande jaren. Namelijk op 12 juli 1998 werd de sportgeschiedenis geschreven.
2: En Brazil struggling to get back. Vieira. Emmanuel Petit. 3. Finished in Paris. The World Cup belongs to France.
0: Ja, in 1998 wint Frankrijk voor eigen publiek voor het allereerste wereldtitel voetbal. Zidane is de grote man met 2 rake kopballen in de met 3-0 gewonnen finale tegen Brazilië. Misschien kan je het nog wel herinneren, zat je ergens te kijken. Dan ook nog even een kleine stap terug in de tijd. Op 12 juli 1962 staan namelijk 6 jonge muzikanten voor het eerst samen op het podium ergens in een club in Londen. Ik hoor je denken, wie zijn dat dan? Ja, de Rolling Stones. Niemand had toen eigenlijk nog kunnen bedenken dat ze ruim 60 jaar later nog altijd zalen zullen vullen. En afgelopen vrijdag dus weer een album uitgebracht. Misschien een leuk discussiepunt. Wat is volgens jou het allerbeste nummer ooit gemaakt door de Rolling Stones? Kan je mij gewoon even laten weten via de app? En dan kunnen we daar even over bakkeleien met elkaar. Een beetje keuvelen erover waarom het dat het allerbeste nummer is. En dan draai ik hem zo meteen voor je hier op Radio Gelderland. En dit is Doe Maar!

Nou, toepasselijker kan eigenlijk niet, hè? Blondie, Sunday Girl, hoorde je op Radio Gelderland. Ik stelde je net de vraag, wat is het allerbeste nummer volgens jou gemaakt van de Rolling Stones? Dat omdat op de dag van vandaag, 12 juli 1962... trad de Rolling Stones voor het allereerst op in Londen. En inmiddels zijn ze natuurlijk echt tijdloos. Dus vandaar de vraag, welk nummer wil jij horen? Is het allerbeste ooit gemaakt door de Stones? Laat het weten door te appen naar 06-2222-1342. En hoor hem zo meteen.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
4: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is Beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus
8: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
10: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
8: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
11: Het is 2:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vanmiddag is het zonnig met wat velden, dunne sluierbewolking waar de zon soms doorheen moet schijnen. Zo, dat is een mooie tongbreker, hè? Bij een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 27 tot lokaal 30 graden. Gelukkig vanavond geen plaknacht, want het koelt af tot een graad of 14. Het belangrijkste Gelders nieuws. Een fietser raakte gewond na een inhaalactie op de Ellekomse dijk tussen Doesburg en Ellekom. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Arnhem gebracht. Zondagmiddag is een auto volledig uitgebrand op de A15 bij Tiel. De bestuurder kon gelukkig op tijd uitstappen en de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. De A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens staat 2 kilometer. Doe je 6 minuten over.
12: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
13: Nee, nieuwe leesbril nodig?
14: Mijnleesbril.nl.
15: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak en Schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
15: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
17: Alle 13 goed.

0: Love is alle 13 goed. Joy hier op de plek van Erik.
1: Dat was toen.
0: Ja, ik zei het net al, hè. Erik die blikt graag altijd terug naar de 60s, 70s en 80s. Is voor mij een klein beetje lastig. Ik ben namelijk 25 jaar. Dus toen sprong ik nog met mijn vader over de sloot. Erik, hoe oud was jij in 1962? Of Rob bedoel ik, excuus.
2: Ah, hoi. Ah. Nou, ik was in 1962 was ik nog vloeibaar. Dus ik ben van 1965 van geboorte, dus ik ben ook 60.
0: Ja, dus...
2: Gewoon de Rolling Stones, geweldig.
0: Ja, nou, die praat er al heel mooi naartoe. Ik vroeg namelijk net, omdat op 12 juli deze dag 1962... traden de Rolling Stones voor het allereerst op. En ik vroeg daarbij, wat is jouw favoriete nummer? En Rob, jij was er heel gauw bij.
2: Ja, mijn favoriete nummer is eigenlijk Wild Horses van de Rolling Stones. Ja, het is een nummer met best wel een dubbele betekenis... als je de songtest luistert en waar het over gaat... Het gaat over een best wel turbulente relatie met een muzikant. Alleen ja, ik ben natuurlijk geen muzikant, maar ik ben wel militair. Dus ook vaak weg geweest.
0: En dat geeft
2: natuurlijk... dan heb je dus een relatie thuis die wel heel vaak alles alleen moet doen. En dan toch nog... op dit moment zijn wij 36 jaar getrouwd. Dus dat heeft allemaal stand gehouden.
0: En
2: dus
0: geweldig.
2: Daarom Wild Horses is wel een nummer wat daar wel helemaal over gaat, zeg maar.
0: Ja, maar wat was vooral in die tijd zo lastig, Rob?
2: Je laat een gezin achter als jij eruit gaat voor uitzendingen, oefeningen of wat dan ook.
0: Ja.
2: En dan moet je vrouw moet het wel regelen.
0: Het is voor haar dan ook wel knap om daarmee om te kunnen gaan. Want was het dan bij wijze van af en toe ook nog spannend of je thuis zou komen, ja of nee?
2: Niet heel echt. Ik heb wel, natuurlijk maak je dingen mee, maar het is altijd, ik heb nooit hoeven twijfelen dat ik thuis kwam.
0: Gelukkig.
2: Dat is dat wel goed geregeld.
0: Ja, en liefde, echte liefde overwint alles, hè?
2: Dat klopt.
0: Dus voor jou, zonder enige twijfel, Wild Horses van de Rolling Stones. Dat is
2: klopt. De
0: allerbeste.
2: Ja.
0: Nou, dan kan die bij jou extra hard aan, Rob. Ik ga hem voor je draaien.
2: Hey, super.
0: Hey Rob, ik wens je een hele fijne zondag.
2: Dankjewel. Jij een goede uitzending verder.
0: Ja, dankjewel.
2: Dag.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan nog even kijken naar de situatie op de weg. Eigenlijk weinig aan de hand, alleen op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens staat 2 kilometer. Daar doe je 7 minuten over.
11: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Alle 13 goed. Met Joyce Denver.

0: Toto Africa hoorde je op Radio Gelderland. Een hele goede middag, Joy hier op de plek van Erik. En het is hartstikke leuk om hier te mogen zijn. En dus ook eigenlijk met jou terug te blikken naar vroeger. En voor mij is vroeger nog niet zo heel lang geleden. Voor mij is vroeger 2000 in het jaar dat ik geboren werd. Misschien is het voor jou vroeger wel iets langer geleden. Maar dat is misschien juist ook wel zo leuk.
1: Dat was toen.
0: Hoe oud of hoe jong je ook bent, of hoe oud of hoe jong je je ook voelt, muziek, dat is iets wat verbindt en wat misschien ook wel tijdloos is. Ik vind het altijd leuk om even terug te kijken naar wat er bijvoorbeeld vroeger in de hitlijsten stond. Bijvoorbeeld op 12 juli, de dag van vandaag, stond dit nummer in 1980 op nummer 1.

0: Ja, dat is Maywood.
1: Dat was toen.
0: Dat was toen inderdaad. Maar ook op 12 juli 1986, 40 jaar geleden, staat The Edge of Heaven van Wham ook op nummer 1 in de top 40. En daar blijft hij 3 weken staan. Goed excuus om even te draaien, toch?

mij maar alleen. Het Klein Orkest hoorde je op Radio Gelderland. Ja, ik heb het al een paar keer benoemd. Een beetje terugblikken voor mij, dat houdt eigenlijk al wel op tot aan 25 jaar geleden. Ik werd geboren in een tijd waar al dvd's waren. Ik heb de videoband nog wel meegemaakt, maar ook toen was ik eigenlijk heel jong. En eigenlijk kan ik mij de wereld ook alleen maar in kleur herinneren. Dus als ik denk aan vroeger, dan denk ik ook aan de tijd waarin de televisies nog gewoon zwart-wit waren. Althans, het beeld daarvan. Misschien kan jij je dat ook nog wel herinneren. Vandaag gaan we even terug naar die tijd waarin de huiskamer langzaam veranderde. De televisie was al jaren een vaste plek in huis, maar ineens kwam er wat nieuws. Kleur dus, wat ik net zei. Geen zwart-wit beelden meer, maar voetbalvelden die ineens groen waren. Bloemen die echt rood leken en programma's die veel levendiger werden. Dus ik dacht in het spelletje Wie van de Drie, wat Erik altijd doet, dacht ik de vraag van vandaag. Welke van deze drie nummers hoort bij de tijd waarin veel mensen hun eerste kleurentelevisie kregen? Je mag er even over nadenken. Je mag ook stiekem wel een beetje googlen als je dat wil. Ik laat het straks nog een keer horen, dus denk er rustig over na. De vraag dus, welke van deze drie nummers hoort bij de tijd waarin veel mensen hun eerste kleurentelevisie kregen? Dit is optie 1, Dancing Queen van ABBA. Of kwam het in het jaar van Waterloo uit, het kleurentelevisie? Of is het dan toch optie 3? Laat het weten via de app van Radio Gelderland. In welk jaar en welk nummer hoort daarbij kwam de kleurentelevisie? Is het optie 1, 2 of 3? Ik hoor het graag van je.

0: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
10: Goedemiddag, het is 3:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vanmiddag is het zonnig met wat velderdunne sluierbewolking. En een matige wind uit het noorden tot noordoosten. De temperatuur loopt op tot 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond blijft het zonnig tot zonsondergang en koelt het in de nacht af. Gelukkig tot een graad of 14, dus geen plaknachten. Dan nog even een greep uit belangrijk Gelders nieuws. De broers Jaden en Ivano raakten op 3 juli ernstig gewond bij een frontale botsing in Winterswijk. Inmiddels hebben ruim 330 mensen meer dan 10.000 euro gedoneerd voor hun zorg en herstel. In Apeldoorn hebben bewoners zondagochtend dammen gebouwd om water tegen te houden na een grote leidingsbreuk. Ondanks hun inspanningen is bij zeker 1 woning water in de kruipruimte beland. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan nog even kijken hoe het op de weg gaat. Valt allemaal wel mee hoor. A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer, daar doe je 10 minuten over.
11: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
13: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
14: Alle 13 goed,

Radio Gelderland. Met Ashford en Simpson, Solid. Joy hier op de plek van Erik in alle 13 goed. Waar ook gewoon ruimte is voor af en toe een verzoekje. Dus als jij denkt van nou, ik heb echt nog een knaller van een hit van de 60s, 70s of 80s. App het gerust naar me door, want dat heeft Ellie ook gedaan. Zij zegt, goedemiddag, is het nog mogelijk om misschien Lost in Friends van Bonnie Tyler te horen uit 1977? Tuurlijk Ellie, bij deze, speciaal voor jou.

hoorde je op Radio Gelderland. Ik heb het al een paar keer verteld. Ik ben pas 25 jaar. Misschien een beetje een oude ziel in een jong lichaam. Misschien kunnen we het zo ook heel goed noemen. Als ik denk aan vroeger en de tijd van mij, toen was DVD's was heel ouderwets. Maar waarschijnlijk als jij dit hoort, dan denk je, ha, dat was voor mij helemaal hip en happening. Dat was helemaal nieuw. Maar als ik denk aan echt vroeger, vanuit mijn beleving dan, hè, kan ik mij dus helemaal niet meer voorstellen dat de televisie ook eerst zwart-wit beeld had. En daarom vind ik het eigenlijk leuk om terug te gaan naar die tijd waarin eigenlijk de televisie steeds meer kleur kreeg. De vraag van vandaag: welke van deze drie nummers in het spelletje Wie van de Drie hoort bij de tijd waarin veel mensen hun eerste kleurentelevisie kregen? Kleine kanttekening aan het verhaal. De kleurentelevisie kwam in 1967. Nee, nu heb ik niet het antwoord van het spel verklapt. Maar het gaat me erom in de tijd dat het echt pas de standaard werd en betaalbaar. Dus dat eigenlijk elke ook live-uitzending dus in kleur te zien was. Daarna ben ik op zoek. Drie nummers en eentje hoort dus bij die tijd. Dit is optie 1.

Welk fragment hoort bij het jaar dat het de standaard werd dat televisie kleur had? Ik zie al een aantal goede antwoorden binnenkomen. Doe mee en maak kans op een leuke prijs.

0: Nederlandse Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel €20 korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF. Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel. Wow. Wow.
7: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers. Aan tafel!
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
13: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
14: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 3. 23 Huissen, kwekerijgerritsen.nl.
13: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Ja, het is zondag, dus weinig files eigenlijk te vermelden. Nog steeds de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. 2 kilometer, daar doe je 10 minuutjes over.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
18: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
19: Gezond zitten? Zo zit dat. Gardner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gardner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gardner.nl.
20: Alle 13 goed. Met Joyce Denver.

0: Je luistert naar Radio Gelderland. Alle 13 goed met Level 42. En it's over. We spelen het spelletje. Wie van de drie?
1: Dat? Was toen.
0: Ja, dat was toen. Een tijd die jij je wel kan herinneren, Ria.
2: Ja.
0: Ja, ik niet. Ik bestond toen nog bij lange na niet. Maar we hebben het er net over dat de tijd van de televisie, dat die kwam. Dat is wel een bijzondere tijd geweest, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, kan je dat nog goed herinneren, vertelde je mij net.
2: Ja, ik zeg al, we mochten voor 5 cent mochten we in de buurt televisie gaan kijken.
0: Ja, geweldig. En dat verhaal herinner ik mij ook wel van mijn schoonouders die me dat dan vertelden. Dat ze inderdaad met alle kinderen in de buurt dan even een middagje of zo televisie gingen kijken.
2: Ja, hè? Dat was woensdagmiddag, hè. Kinderprogramma, de Verrekijker. En ja, dat was geweldig.
0: Ja, wat een andere tijd is dat, hè?
2: Later hadden we zelf televisie. En dan kwam er Zwiebertjes zaterdagsavonds.
0: Ja. Je hebt daar hele warme herinneringen aan, als ik het zo hoor.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Toch een andere tijd dan dat je nu maar gewoon Netflix even opzet.
2: Ja, dat bedoel ik, dat verschil, hè?
0: Ja, ja. Wat een verschil. Ja. En eigenlijk is het ook allemaal heel rap gegaan. Want ik heb bijvoorbeeld ook echt nog wel de videoband en de dvd's meegemaakt. En nu, hup, een paar jaar later, kan je zo de eerste beste film die je maar wil zo onder de knop aanzetten.
2: Ja, toch hebben we alles nog bewaard. We hebben nog een dvd of een videospeler en videobanden en ook een dvd-speler. En we hebben eigenlijk alles nog.
0: Geweldig.
2: Cassettebandjes.
0: Stukje nostalgie.
2: Ja.
0: Heb jij kinderen en kleinkinderen, Ria?
2: Ja, we hebben 4 zonen plus aanhang en we hebben 6 kleinkinderen.
0: Leuk. Geef je dat dan ook nog? Ga je dat nog doorgeven? Of denken ze dan, oma, wat is dit? Dit is geen Netflix.
2: Nee, nou, wij pasten op en ik had hier van Pipo de Kloon en ik had van Zwiebertje. En ja, daar hebben ze toch regelmatig naar gekeken nog.
0: En dat vonden ze leuk?
2: Ja.
0: Leuk, hè? Ja. Tijdloos is het. Ja. Goed, de vraag van vandaag. Welke van de 3 ABBA-nummers die ik net liet horen hoort bij de tijd waarin veel mensen hun eerste kleurentelevisie kregen? Nou, dat kwam eigenlijk al in 1967, verklapte ik. Maar ik ben op zoek naar het jaartal waar het eigenlijk pas betaalbaar werd. En ook echt de standaard voor de televisie. En Ria, jij wilde wel een gokje wagen, hè?
2: Ja, ik denk Waterloo. Met 1974 ongeveer.
0: Ja, nou, dat heb je helemaal goed. Inderdaad, rond 1974 werden kleurenuitzendingen wel pas echt de standaard. En werden dus ook alle toestellen de standaard. Vind je het goed dat ik hem ga draaien?
2: Ja, dat is goed. En wij zingen hem met koor, dat vind ik ook wel leuk.
0: Oh, je doet zingen, Ria.
2: Ja, ik zing bij een koor. En we hebben dit nummer eigenlijk sinds een half jaar dat we dat zingen. Dus dat is heel leuk.
0: Nou, dan is de cirkel wat mij betreft helemaal rond zo.
2: Ja.
0: Dan stel ik voor dat jij hem zo meteen thuis extra hard zet en dan even oefent voor je koor.
2: Ja, doe ik. Oké.

0: Aretha Franklin in Alle 13 Goed, waar ook ruimte is voor een verzoekje. Dus heb jij bijvoorbeeld een herinnering aan een bepaald jaartal met een bepaalde hit, omdat je mij daar graag kennis mee wil laten maken, omdat ik natuurlijk nog niet zo heel oud ben, dan hoor ik dat heel graag. Vind ik hartstikke leuk. Kan je gewoon even laten weten door een appje te sturen naar 06-2222-1342. Dus welk nummer uit welk jaartal heb jij warme herinneringen aan, of wil je me gewoon heel graag laten horen? Laat het weten. Dit is Bill Withers, Just the Two of Us.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Driessen. Je ziet het deze zaterdag op TV Gelderland.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
11: Goedemiddag, het is 4:55. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer vanmiddag is het zonnig met wat velden, dunne sluierbewolking en een matige wind uit het noorden tot noordoosten. Met temperaturen van 27 tot lokaal 30 graden. Vanavond blijft het nog even zonnig, maar gelukkig koelt het 's nachts wel af tot ongeveer 14 graden. Dat is fijn. Belangrijkst Gelders nieuws. De broers Jaden en Divano raakten op vrijdag 3 juli ernstig gewond bij een frontale botsing op de Kottenseweg in Winterswijk. De crowdfunding voor hun zorg en herstel heeft inmiddels ruim 10.000 euro opgebracht, dankzij meer dan 330 donaties. In Apeldoorn zocht een waterleidingbreuk zondagmiddag voor flinke overlast. Het water dreigde meerdere woningen binnen te stromen en de werkzaamheden duren waarschijnlijk tot 6 uur. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Ja, het is zondag, dus het is hartstikke rustig op de weg. Misschien wel goed even te vermelden dat op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen naar de A50 richting Zwolle wegwerkzaamheden zijn. De verbindingsweg zit dicht en het verkeer wordt omgeleid. Dit duurt tot morgenochtend 5 uur.
12: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
13: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
14: Verf, vloer en meer, alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
15: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
14: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
16: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
17: Alle 13 goed.

horen. Jij mag het bepalen. Ik krijg een appje van Jeroen. Die zegt, hoi, misschien van Santana, het nummer, als ik het goed uitspreek, Oyo Comafo van het album Brexus. Hij zegt, erg mooi nummer. Ik vroeg aan hem, ja, waarom vind je deze dan zo mooi? Hij zegt, nou, omdat Santana met het album, met dat album, dit soort muziek internationaal op de kaart zette. Hij zegt, er staan ook andere bekende nummers op dat album, maar ik zelf vind dat dat allemaal te vaak gedraaid wordt. En deze, die je dus nu hoort, is echt briljant, zegt hij. Dus de vraag of ik hem wilde draaien. En ik ben goed gemutst vandaag. Dus bij deze, Jeroen, speciaal voor jou.

0: Nou, helemaal zin om op vakantie te gaan als je dit hoort, toch? Gibson Brothers Cuba op Radio Gelderland.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Wat Erik altijd doet in alle 13 goed. Leuk, een rijmpje. Wat Erik altijd doet is iets voor vijven afsluiten. Of nou, niet helemaal afsluiten, maar het uur eindigen met een instrumentale plaat. Vind ik altijd leuk. Ik ben gek op alles waar in ieder geval veel muziekinstrumenten te horen zijn. En precies zoals ik het zeg, sommige liedjes hebben helemaal geen tekst nodig. Je hoort de eerste trompetnoten en je weet het gewoon, het is zomer. Voor veel Nederlanders betekent het volgende geluid echt maar één ding. De Tour de France. En dat is Herb Alpert met de Route 101.
1: Instrumentaal, fenomenaal.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
6: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28... en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ik ben niet aan het opletten. Zo. Voel je ook weer dat je leeft. Maar gelukkig is er eigenlijk weinig te vermelden, want je kan overal lekker doorrijden.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl
12: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen. Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
13: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
14: Mijnleesbril.nl. Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
15: Alle 13 goed. Met Joyce Denver.

nummer van Rod Stewart, Sailing, hoorde je bij Radio Gelderland. Een hele goede middag. Ik ben nog ongeveer 50 minuten bij je. Joy hier op de plek van Erik. En Erik, die neemt je altijd in alle 13 goed mee naar vroeger. Naar de jaren 60, 70 en 80. Nu gaat dat voor mij een beetje lastig. Ik ben 25 jaar oud, maar ik vind het juist heel erg leuk om samen met jou allemaal herinneringen op te halen aan die tijd. Toen straks jullie bijvoorbeeld al een fragment horen van hoe in 1998 Frankrijk won op deze dag, 12 juli het WK. En nu wil ik even met je naar het volgende. Er zijn van die liedjes die je maar 1 seconde hoeft te horen en je bent gewoon weer terug. Terug op de camping of achter op de fiets tegen je geliefde aan, of je ligt op het strand of gewoon thuis met de ramen open en de radio aan. Iedere generatie die heeft eigenlijk zo een zomerhit. Een nummer dat niet alleen een melodie is, maar ook gewoon een herinnering. Misschien was het de plaat die overal uit de speakers kwam, of het liedje van je eerste vakantie, of de muziek die je hoorde tijdens die ene bijzondere zomer waar jij een herinnering aan hebt. Ik ben daarom benieuwd, welk liedje brengt jou terug naar de zomer van vroeger? En vooral, welk verhaal hoort daarbij? Ik doe alvast even een klein voorzetje. Madonna, Holiday. Ik ben benieuwd, welk liedje brengt jou terug naar de zomer van vroeger? En vooral, welk verhaal hoort daarbij? Laat het me weten. Je kan mailen naar joy@gld.nl of even een appje sturen naar 06-2222-1342. En dan gaan we samen terug naar die ene zomer

Ja, toepasselijker kan eigenlijk niet, hè. Had fun in the summertime. Ik stelde namelijk net de vraag. Ik ben benieuwd welk liedje jou terugbrengt naar de zomer van vroeger. En vooral, welk verhaal komt daarbij? Ja, er is één verhaal, ik kan daar echt niet omheen. Komt een appje binnen van Arie, die zegt... zomer 1975, ik had pas verkering. En we waren op zoek naar wat privégezelligheid. Achter de kerk. En op de achtergrond dit nummer. Rollover Laydown van Status Quo. Vanuit de toenmalige Disco de Zon. Mooi nummer met een passende beat voor dat moment.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
5: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
7: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
8: Een hele goede middag. Het is 17:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer. Vanavond is het tot zonsondergang zonnig en halverwege de avond is het nog zo'n 25 graden. In de nacht koelt het af tot een graad of 14. Maandag en dinsdag is het droog met geregeld zon en maxima rond de 29 graden. Het belangrijkste Gelders nieuws. In Winterswijk hebben ruim 330 mensen gedoneerd voor de tweeling Jaden en Divano na een zwaar ongeluk op de Kottersenweg in Winterswijk. De crowdfunding voor hun zorg en herstel heeft meer dan €10.000 opgebracht. Nou, dat is hartstikke mooi. Duizenden bezoekers namen afscheid van het Dreamfields Festival in recreatiegebied Rederlaag. Ondanks de hitte gisteren genoten festivalgangers van de laatste editie, waarbij velen het jammer vinden dat het festival na 15 jaar stopt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan kijken we nog even naar de files. Nou, die zijn er niet. Dat is hartstikke fijn. Wel goed om denk ik even te vermelden. De A1 Hengelo richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen naar de A50 richting Zwolle. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg zit dicht en het verkeer wordt omgeleid. Morgenochtend om 5:00 moet dat allemaal weer voorbij zijn.
9: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Alle 13 goed.

Nou, een muzikaal uitstapje, zo zou ik het willen noemen. The Fifth Exception hoorde je op Radio Gelderland. Ik ben met jou herinneringen aan het ophalen aan die ene zomer van vroeger. Ik krijg een heel leuk appje van Ben binnen die zegt... Hoi, het jaartal weet ik niet meer, maar het zal denk ik eind jaren 70 zijn geweest... toen ik met vrienden naar Benidorm ging. Daar leerden wij Schotten kennen en gingen we 's avonds naar de disco. Het mooiste was dat we in een bar zaten en het nummer Let's Stick Together werd gedraaid. Dolle pret, dansen en springen op de tafels en heel hard meezingen. We hebben daar echt een geweldige tijd gehad. Nou, geweldig Ben, ik zie je al, gaan daar op die tafels.

Sommige nummers zijn meer dan alleen een hit. Ze zitten vast aan een moment in de geschiedenis. In januari 1969 hoorden voorbijgangers in Londen ineens muziek uit de lucht komen. De Beatles die stonden op het dak te spelen en een van die nummers die daar klonk was Get Back. Je hoorde hem net op Radio Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties zoals het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookt doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een watertekort in Nederland komt dichterbij. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De commissie zegt dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat kan nu snel een feit worden. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. FIFA-baas Infantino verdedigt de hoge ticketprijzen op het WK voetbal. In een interview met de Zwitserse televisie wijst hij erop dat vrijwel alle stadions vol zitten en dat kaartjes legaal voor veel geld worden doorverkocht. Infantino zei ook dat de FIFA overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer aan te passen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit voor vroegere starttijden en de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. De toeretappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege de hitte. Er gold code rood in dat deel van Frankrijk. De heuvelachtige etappe naar Ussel werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het weer. Vanuit het noorden trekt bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden begint de dag met wat bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel?
4: Sloopmelk.
2: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
4: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
10: eboekhouden.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: eboekhouden.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters...

0: Erde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Kees Grimbergen.
2: Harry Jekkers trad vanmiddag voor de allerlaatste keer op in de Koninklijke Schouwburg Den Haag. Voor oogluisteraars die Harry op het podium gaan missen, heb ik een tip. Vrijdagavond leerde ik op Noordse Jazz een Amerikaanse artiest kennen, Jon Batiste uit New Orleans. In een koor van 10.000 toeschouwers in de Naalzaal zong ik mee met Batiste's slaapliedje Butterfly. Een bijna magische ervaring. De schoonheid, de troost en de liefde waar we zo naar hunkeren. Je kunt het vinden bij artiesten als Jon Batiste en Harry Jekkers. Ja, welkom bij het oog van deze zondag. Gisteren overleed een vertrouweling van Donald Trump, Lindsey Graham. Victor Pak van EW Magazine duidt de gevolgen van zijn dood. Bij AZC Ter Apel zijn vrijwilligers van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken. Het wordt er te onveilig. Frank van Zessen van de hulporganisatie Migrate is nog wel actief. Hoe houdt hij dit vol? Hieke Jippes, zij vertelt bij ons over de nieuwste oneenigheden tussen de Britse koning Charles, zijn zoon Harry en zijn zus Anne. Anne, moet ik natuurlijk zeggen. En morgen staat Ilana Glazer, een Amerikaanse comedian, in de Meervaart in Amsterdam. Jelle Brumse, die schrijft voor NRC over cabaret, die vertelt ons, en u, oogluisteraar, waarom steeds meer Amerikaanse comedians in Europa en in Nederland optreden. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 12 juli.
3: We bombed the hell out of him last night.
2: President Trump maakte duidelijk dat Amerika opnieuw bommen heeft gegooid op Iran. En zodra dat gebeurt, is de vraag:
4: is the Strait of Hormuz open or closed?
2: Al wekenlang heeft niemand een duidelijk antwoord.
5: The Strait of Hormuz is open.
6: The Strait of Hormuz closed.
7: It's open.
8: Closed again.
9: Is open.
10: Is closed.
11: Open.
12: Or closed.
2: Dit doet toch een beetje denken aan het kinderliedje De Wielen van de Bus.
13: Open en dicht, open en dicht.
2: Iran zegt vandaag dat de Straat van Hormuz weer dicht is. En wat zegt Trump?
14: Which is it, Mr. President? And how are you?
3: It's open.
2: En dan de Tour de France. Opnieuw won een Nederlander een etappe.
15: Hak door, trek door, beuk door, racht door, sprint door. Mathieu van der Poel.
2: Nog naheigend moest Van der Poel in de hitte direct de pers te woord staan.
16: And clearly you adapted to the heat.
2: Sorry. Even later maakte Van der Poel duidelijk waar hij deze winst aan te danken heeft.
17: Ja, zoals altijd, goede benen. Zonder goede benen ben je niks in de Tour. En die had ik gewoon niet de eerste dagen.
2: Verder met iets heel anders. Het jaarlijkse multiculturele Kwaku Festival in Amsterdam Zuidoost. Het is weer begonnen.
18: Het heeft te maken met onze roots. Dus dan zie je al je eigen mensen hier.
2: Wat maakt het festival ook populair?
19: De warmte, het bijeenkomen. Lekker eten, lekker drinken, lekker muziek.
2: Vooral het eten is belangrijk.
20: Dit eten is heerlijk lekker, man.
2: En dus?
19: Nou, dit kan je niet missen, waar je ook bent.
2: Tot slot het WK-voetbal. Vannacht schoot Jude Bellingham Engeland naar de halve finale met 2 doelpunten.
21: Here is Bellingham. Still Jude Bellingham. Jude Bellingham! It's that man again. Jude Bellingham.
2: Jude Bellingham kreeg een staande ovatie en werd ook nog eens toegezongen. Natuurlijk, dat liedje van de Beatles heet Jude. Paul McCartney had eerst een heel andere naam in zijn hoofd, weten we. Hij wilde een liedje schrijven voor het zoontje van John Lennon, omdat zijn ouders gingen scheiden.
22: I felt a bit sorry for the son. I was thinking about the boy whose name is Julian.
7: I started this idea. Hey, Jules, don't make it bad. It's all gonna be okay. You know, it was like a reassurance song.
2: Maar jammer genoeg voor de zoon van Lennon en fijn voor Bellingham werd Jules uiteindelijk toch Jude.
7: And then I came back and worked on the song some more. But I like the name Jude. It's just a name in a song.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
7: And it's all cool.
2: En gaan we naar de krant van morgen. Jan, jij bent aangeschoven. Ja. Ga je gang.
8: De spreidingswet, dat is een splijtswam binnen de SGP. De SGP-fractie in de Tweede Kamer is tegen de wet. Maar bij de SGP-burgemeesters is de meerderheid voor. Blijkt uit een inventarisatie van het ND.
2: Eén burgemeester, Stoop van West-Betuwe, heeft vanwege de kwestie zelfs zijn lidmaatschap opgezegd. Het lijntje werd dunner en brak, zegt hij.
8: Volgens Stoop is het goed dat solidariteit tussen gemeenten goed geregeld is. Maar de SGP in de Tweede Kamer wil gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te nemen.
2: Volgens burgemeester Stoop is het goed dat de... intussen groeit het aantal asielzoekers dat noodgedwongen bivakkeert in een AZC. En de wachttijden worden steeds langer, staat in Trouw. Het aantal mensen dat 3 tot 4 jaar in een AZC zit is vorig jaar verdrievoudigd.
8: En dat lange wachten in een AZC of een noodlocatie is slecht voor een mens. Veel asielzoekers hebben fysieke of psychische problemen.
2: Muziek, dat helpt, schreef Gerard Reven. Dat klopt. Patiënten die bij een heupoperatie naar hun favoriete muziek luisteren hebben minder kans op een delier, staat in het Parool.
8: Bij een delier raken patiënten plotseling erg verward. 1 op de 6 ouderen maakt dat mee na een heupoperatie.
2: Artsonderzoeker Thomas Derven volgde 449 vergelijkbare patiënten van 65+. Liet hen muziek uitkiezen en merkte resultaat. Muziek vermindert de kans op een delier met zo'n 50%.
8: De vervuiler betaalt. Met dat principe in gedachten hing de Europese Unie 20 jaar geleden een prijskaartje aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. En nu komt Brussel met aanpassingen, staat in het FD.
2: Probleem is dat maar 10% van de opbrengst van zulke emissierechten terechtkomt bij de vergroening van de industrie. Dat percentage moet omhoog. In ruil krijgt de industrie meer tijd en ruimte om te verduurzamen.
8: Vervelende passagiers aan boord van een vliegtuig. Volgens senior purser Frederik Wille zijn luidruchtige dronkenlappen heus niet het enige probleem. Dat zegt hij in het AD.
2: Wille kreeg laatst in New York een oudere kloosterzuster in zijn vliegtuig. Zij wilde niet op haar eigen stoel gaan zitten en begon te slaan. Die moest er dus uit.
8: Volgens de purser zijn stille passagiers de grootste bommetjes. Mensen die na 1 drankje ineens heel boos worden. Nederland pleit voor boetes en voor uitwisseling van lijsten met vervelende reizigers.
2: Veel Nederlandse jongeren gaan uit in knokken aan de Belgische kust. In België mag je namelijk drinken vanaf je 16e. Knokken is volgens de Telegraaf de eerste vakantiebestemming zonder ouders.
8: Dat vakantievieren leidt nogal eens tot overlast. En daarom houdt een aantal Nederlandse politieagenten in Knokken een oogje in het zeil.
1: Deze onderwerpen

0: Jon Batiste, de man die vrijdagavond North Sea Jazz op zijn kop zette met Freedom. De invloedrijke Republikeinse senator Lindsey Graham overleed op 71-jarige leeftijd, zo werd vandaag bekend. Hoewel eerst fel tegenstander, was hij de laatste jaren een van de trouwste volgelingen van president Trump. En Graham durfde bij momenten ook nog kritisch tegen Trump te zijn. Victor Park, jij bent Amerika-kenner van EW Magazine. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij vindt je goed, hè, neem ik aan.
1: Zeker, okay. Zeker.
0: Hey, de dood van Graham kwam als een verrassing. Zijn medewerkers deelden mee dat hij na een korte en plotse ziekte overleed. Is er inmiddels al iets meer bekend?
1: Ja, dat is echt zojuist bekend geworden dat hij is overleden aan een gescheurde aorta. Dat verklaart ook eigenlijk de plotsheid van zijn overlijden. Hij was natuurlijk 71, wat na de pensioenleeftijd is. Maar voor zover we verder wisten, was hij niet ziek. Hij was nog ontzettend actief. Recent natuurlijk net terug uit Kiev. En reisde eigenlijk de wereld nog rond zoals hij dat altijd deed. En daar is nu natuurlijk plotsklaps een einde aangekomen.
0: Ja, een zeer plots einde. En in ieder geval dit bericht van vanavond haalt sommige complottheorieën die ook alweer zichtbaar werden, gelukkig onderuit, hè?
1: Zeker, want er werd druk gespeculeerd over het onverwachte overlijden, omdat hij net in Oekraïne was geweest natuurlijk.
0: Wat voor republikein was deze Lindsey Graham? En onder welke vleugel van de Republikeinse Partij zou je hem scharen, Victor?
1: Ik denk dat hij van gedaante is verwisseld. Als je kijkt naar zijn klassieke carrière. Hij is in 1994 begonnen als congreslid. En in 2002 werd hij senator. Waarin hij echt voor het Amerika stond zoals we dat toen nog kenden. Onder het Amerika van Bush. Dus dat heel erg pro een actieve rol had in de wereld. Dat Amerika zag als de enige en cruciale supermacht op deze planeet. Die ook die rol moest oppakken. Dus internationaal gezien stond hij echt voor een actieve rol van Amerika in de wereld. Dat heeft hij gepropageerd bij het invallen van Irak, van Afghanistan. Maar ook later heeft hij dat altijd vastgehouden, terwijl de Republikeinse Partij toen natuurlijk langzaam aan het schuiven was. Dus toen in 2015 ene Donald Trump kandidaat werd voor het presidentschap, was Graham dat ook. En Graham was de kandidaat die stond voor de klassieke vleugel van de Republikeinse Partij. Dus hij hekelde Trump, die bijvoorbeeld John McCain, een andere belangrijke Republikein. Ja, Trump zei daarvan, dat is geen oorlogsheld, want hij is gevangen genomen in de Vietnamoorlog. Dat vind ik geen held als je gevangen bent genomen. Graham zei daarop dat hij een idioot was, een mafkees, dat hij eigenlijk het landsbestuur niet waard was. En hekelde Trump eigenlijk al die jaren. Maar later ging hij toch draaien.
0: Over het draaien gaan we het zo nog meer hebben. Maar Graham was volop aan het werk. Afgelopen vrijdag was hij nog op bezoek bij Zelensky in Oekraïne. Je zei het al, dat was ook een belangrijk onderwerp voor hem.
1: Zeker, enorm.
0: Oekraïne uit de wind houden, uit de oorlogswind halen.
1: Steun vooral bieden aan Oekraïne. En ook laten zien dat Amerika aan de zijde staat van Oekraïne. Daar is natuurlijk, zeker in Europa, wordt daar nog wel eens aan getwijfeld als we Trump weer tweets of andere berichten zien plaatsen op sociale media. En Graham heeft het altijd belangrijk gevonden dat

0: Atlantische Bond, die zag hij. En in die zin is het denk ik ook een klassieke republikein van zijn generatie. Hij is 71 jaar, net na de Tweede Wereldoorlog geboren. Hij was de eerste van zijn familie die ging studeren. Zij heeft die welvaartsgolf van Amerika, die ook in Europa gelijktijdig plaats had, ontzettend gevolgd, geprofiteerd. En dat heeft ook zijn ideologie gevormd. In de zin dat Europa en Amerika verbonden waren met elkaar.
1: Graham zou vanochtend in het Amerikaanse tv-programma Meet the Press aanwezig zijn als gast. Hij was overleden, is daar niet. Dan belt Meet the Press vanochtend met president Trump. En die zegt dan het volgende.
2: And you know, he had a unique ability. He was able to deal with Democrats and Republicans. If I had a problem, a real problem, I wouldn't often ask. But if I had a problem with a Democrat, he could work it out. He was a great politician, actually.
1: Hij was aanvankelijk tegenstander van Trump. Dat is hij geweest binnen de Republikeinse Partij. Maar dat is veranderd. Hoe is dat proces verlopen dat deze Graham en Trump zo dicht bij elkaar kwamen te staan?
0: Nou, golf speelde daar een belangrijke rol in. Maar ook Graham's politieke gevoel, haarscherpe antenne voor weten welke wind waait in Washington D.C. We horen het Trump zeggen, hij kon een deal sluiten, Graham, met Democraten of Republikeinen. Maar ook uiteindelijk met Trump. Ik zei al, hij had een hekel aan Trump, omdat hij kritiek had op zijn politieke vriend John McCain. Maar toch zag hij daarna in dat de Republikeinse Partij onder Trump veranderde. En dat wilde Lindsey Graham daar nog een rol in hebben, dat hij toch wel maatjes moest worden met die man in het Witte Huis. En daar koos hij uiteindelijk voor. En dat heeft hem op ontzettend felle kritiek gestaan. Mensen die hem een opportunist vinden. Je zou hem ook een realist kunnen noemen voor het feit dat hij toch richting een president is opgeschoven van wie hij aanvankelijk een hekel had. Maar waarvan hij ook zag, ik kan Donald Trump ook mijn kant af en toe opduwen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Oekraïne.
1: Ja, maar hij was dus invloedrijk. Graham heeft kunnen duwen.
0: Dan heeft Graham daar ontzettend op
1: geduwd. Geef daar voorbeelden van, onder andere Oekraïne.
0: Nou, ik denk dat we zien in bijvoorbeeld de regelingen die nu zijn opgetuigd, dat Amerika nog altijd wel wapens ter beschikking stelt, niet meer voor betaald. Dat doen Europese bondgenoten van Oekraïne. Maar het feit dat die Amerikaanse wapens nog altijd de kant van Oekraïne opgaan, is iets waar Graham altijd voor heeft gepleit. Hij heeft altijd uitgelegd, Amerika is het klaar dat wij moeten betalen. We kunnen het op dit moment niet betalen. De staatsschuld van Amerika, zei Graham dan, is torenhoog. Dus ook nog die oorlog in Oekraïne of Oekraïne daarbij financieel steunen, dat gaat niet. Maar als er betaald wordt voor die wapens, dan gaan wij ze netjes afleveren in Oekraïne. En dat doen de Europese bondgenoten die wapens niet zelf kunnen maken. Die betalen ons dan maar voor die wapens die Oekraïne gebruikt. Nou, op dat soort punten, daarnaast ook met de Iran-oorlog,
1: heeft Graham daar een rol in gehad? In Trump Graham was die Iran aanvalt?
0: Ja, Graham heeft bij veel mensen het oor gehad. Maar Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, had het oor van Graham. En heeft ontzettend Graham gebruikt in aanloop naar de Iran-oorlog om boodschappen over de dreiging van Iran uiteindelijk ook in het Witte Huis te bezorgen. En dat is
1: Netanyahu fluistert Graham in, Graham fluistert Trump in.
0: Ja, en dat is een positie die Graham eigenlijk vaker had. Ook voor Europese politici was Graham iemand die ze tegenkwamen bijvoorbeeld op een veiligheidsconferentie van München of bijvoorbeeld bij overleggen van de NAVO. En was waarvan eigenlijk politici dus wereldwijd, dus de Israëlische premier, politie in Europa, wisten dat als je hem een boodschap geeft die hij belangrijk vindt, en dat vindt hij, want hij houdt van Amerika's rol op het wereldtoneel, dan komt hij wel aan in het Witte Huis.
1: Denk jij dat het wegvallen van Lindsey Graham nu gevolgen zal hebben voor de koers van Trump in de wereld? Want met deze Graham valt ook een kritische stem richting Trump weg.
0: Nou, ik denk dat je zal zien dat binnen de Republikeinse Partij deze vacature als het ware heel moeilijk gevuld zal worden. Graham met zijn eigen visie op Amerika's rol in de wereld. Daar is niet zo snel een tweede of derde Republikeinse senator die dat zo goed had. Die het adresseboekje had van een Graham. En ik denk dat dat voor nou ja, bijvoorbeeld rondom Oekraïne, dat het voor Europese landen ingewikkelder zal zijn om bij het bureau van de, bij het oor van de president te vinden, van Trump te vinden, omdat Graham daarin nogal eens een belangrijke rol speelt. En er is geen echt

0: andere Republikeinse senator die rol zomaar kan overnemen.
1: Dus dat gaan we de komende tijd, moeten we dat zeer afwachten, wat dat betekent voor de positie van Amerika in bijvoorbeeld het conflict Oekraïne.
0: Zeker, dat is echt een kwestie van afwachten en misschien ook even bang zijn voor het feit dat die steun minder wordt.
1: Victor Pak, dankjewel van EW Magazine. Jij sprak met ons over het overlijden van Lindsey Graham, 71-jarige vertrouweling van Donald Trump.

0: Douwe Bob met Summer in Your Eyes. Gisteravond was het opnieuw onrustig bij aanmeldcentrum Ter Apel. Er waren diverse opstootjes. Het was de eerste avond in het aanmeldcentrum zonder de hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die trokken zich vrijdag na onder meer twee steekincidenten terug. Wat zijn de gevolgen van die beslissing van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk? Frank van Zessen hier in de Oogstudio. Jij bent van de hulporganisatie Migrate. Welkom.
1: Ja, klopt.
0: Fijn dat je er bent. Jouw organisatie, mag ik jij zeggen?
1: Ja.
0: Jouw organisatie werkt als enige hulporganisatie wel door in en rond Ter Apel.
1: Ja.
0: Eerst over die onrust. Wat is het beeld over de incidenten van gisteren?
1: Nou, ik vind zelf dat het heel erg uitvergroot wordt. Zeg maar, ja, er gebeuren wel eens incidenten. Maar je moet ook het complete plaatje zien. Zeg maar, het zijn mensen die sowieso een heel heftig verleden hebben. Veel mensen hebben trauma's. De oversteek om hierheen te komen is super heftig geweest voor die mensen. Dan komen ze hier, is er superveel onzekerheid over de hele procedure. En zitten ze in een sobere opvang.
0: Ja.
1: Met veel mensen in een kleine ruimte op elkaar. En ja, als je die situatie hebt, dan gebeuren er wel eens dingen. Ja.
0: Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten dus met hun werk vanwege die onveiligheid. Jullie als organisatie Migrate gaan wel door. Waarom?
1: Ja. Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Ja. Werken jullie veel samen met die andere hulpverleningsorganisaties die dus nu vertrokken zijn? Rode Kruis en Vluchtelingenwerk?
1: Ja, zeker. Natuurlijk, als wij bijvoorbeeld kwetsbare mensen signaleren waarvan wij denken van oké, deze hebben extra aandacht nodig en deze moeten voorrang hebben om naar binnen te krijgen, dan geven we dat vaak aan bij Vluchtelingenwerk of bij Rode Kruis. Of als er, ja, dus meestal bij Vluchtelingenwerk en als er medische dingen zijn, dan geven we het vaak bij Rode Kruis aan.
0: En wat is dan jullie constatering? Is het onveiliger geworden de afgelopen weken? Afgelopen dagen?
1: Nou ja, het is omdat er meer op het veld gebeurt. Er zijn daar meer mensen die dus moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen. Rode Kruis is er in Vluchtelingenwerk, waardoor het ook wel mensen van binnen aantrekt. En dat wordt steeds groter. Dus er komen steeds meer mensen van binnen. En daardoor is het gewoon heel druk op dat veld. Soms wat niet alleen mensen zijn die wachten om naar binnen te kunnen.
0: Ja.
1: En ja, doordat het gewoon heel veel mensen op elkaar zijn, gebeurt er wel eens iets.
0: Ja. Dus het is iets onveiliger geworden.
1: Ja, ik denk niet dat die incidenten abnormaal zijn. Zeg maar, ik denk dat ze normaal gesproken
0: Heb je het uitgelegd?
1: Ja, maar ik bedoel dat ze normaal gesproken ook binnen plaatsvinden. Alleen nu gebeurt het dus wat meer buiten.
0: Ja. Die onveiligheid zou vooral komen door zogenoemde veilige landers. Hè? Jonge mannen die geen kans hebben op asiel. Wat voor gedrag vertoont die groep, de veilige landers?
1: Ik durf daar niet zo'n onderscheid in te maken dat het specifiek om veilige landers gaat. Wat ik me wel kan voorstellen, zoals ik net zei, wat al die mensen hebben mensen die uit zogenaamd veilige landen komen, ook nog hetgene dat ze eigenlijk weinig kans maken in de asielprocedure. Dus dat ze ook eigenlijk helemaal geen toekomst vooruitzicht hebben, geen toekomstperspectief. En ja, dan komt er natuurlijk nog meer onrust. En ja, mensen weten gewoon niet zo goed waar ze heen moeten. En daar komt problematiek bij.
0: Ja. Ja, en constateer je dan dat deze groep om die reden dus ook de grootste oorzaak is van onrust en onveiligheid?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, ik zou dat niet zo hard durven zeggen eigenlijk. Nee, ja, ik kan niet zo duidelijk aanwijzen van dat zijn die mensen.
0: Die groep of die groep?
1: Ja, nee.
0: Het gaat vooral, waar deze incidenten zich voordoen, het gaat om het voorterrein, het zogeheten voorterrein van het AZC Ter Apel. Het is de plek waar asielzoekers 's nachts moeten slapen als de opvang te vol is.
1: Ja.
0: Hoe beschrijft die plek is, dat voorterrein?
1: Het is eigenlijk, je hebt de oprit van waar gewoon de hoofdingang is en waar mensen zich ook moeten aanmelden. En daarnaast zit zeg maar een grasveldje met een aantal bomen. En er is eigenlijk verder niks. Daarnaast loopt de grote weg. En er is niet zoveel. Aan de andere kant van de ingang is er nog een plekje met bomen en wat zand waar wat auto's geparkeerd staan. Dat is een beetje...
0: En wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde op dat voorterrein? Is dat het COA of is dat de gemeente Ter Apel?
1: Nou, daar is veel over te doen. Het is in principe gemeenteterrein en het COA is daar niet verantwoordelijk voor. Maar het COA is weer wel verantwoordelijk voor de opvang van die mensen. Dus het overlapt elkaar een beetje.
0: Wijzen die twee naar elkaar, de gemeente
1: ja,
0: en het COA?
1: Ja, vaak gebeurt dat wel, ja.
0: Met als gevolg?
1: Ja, met als gevolg dat naar mijn idee veel partijen een beetje hun handen ervan af willen trekken en niet de volledige verantwoordelijkheid ervoor willen nemen.
0: De onveiligheid maakt nu dus dat de Rode Kruis en Vluchtelingenwerk het geen geschikte werkplek meer vinden voor hun vrijwilligers.
1: Ja.
0: En wat zijn dan de gevolgen? Deze vrijwilligers zijn nu vertrokken, jullie zijn er nog wel. Wat zijn nou de gevolgen voor de mensen op het voorterrein, maar ook binnen?
1: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt is dat er, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen.
0: Ook vannacht weer?
1: Die mogelijk wel. Die geen voedsel hebben, die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben. Geen plekken hebben om te slapen ook. En ja, die moeten dan daar gewoon wachten. Dus het is natuurlijk echt een onleefbare situatie.
0: Ja. Dan zijn de problemen in Ter Apel, die duren al heel lang voort.
1: Ja.
0: De oplossing is meer capaciteit in de noodopvang. Zie jij dat de komende weken gebeuren?
1: Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat er gewoon meer opvang überhaupt komt. Niet alleen noodopvang, maar gewoon dat het hele systeem meer ruimte krijgt. En dat mensen ook fatsoenlijke opvang krijgen en fatsoenlijke zorg en fatsoenlijke aandacht. Dan zullen die incidenten vanzelf ook weggaan.
0: Ja. En de komende dagen, wat is je verwachting?
1: Ik hou mijn hart vast. Ik ben bang dat het juist heel erg wordt en dat er heel veel mensen op straat moeten slapen.
0: Frank van Sessen, jij bent van de hulporganisatie Migrate en jij ligt het toe wat er op het ogenblik gebeurt in Ter Apel. Ik wens je sterkte met je werk.
1: Ja, heel erg bedankt. En fijn dat er nu eindelijk aandacht is voor dit onderwerp, voor deze situatie.
0: Graag gedaan.

0: Dit was echt Defender Benhard met Cristobal Rizkesk. Het was een tumultueuze week deze week voor het Britse Koningshuis. De spanningen tussen koning Charles en zijn zoon prins Harry liepen weer hoog op. Over het op het oog een kleinigheid. De Britse media stonden er vol van. De koning werd daarin gesteund door zijn zus, prinses Anne. En wie zal u zeggen? Prinses Anne? Reden voor ons om ons het licht te laten schijnen op deze Engelse royal prinses Anne. En Hieke Jippes, oud-correspondent in Londen, die weet er alles van. Welkom, Hieke.
1: Dank je.
0: Als we hier in Nederland zelden iets over haar horen, zegt dat misschien wel over iets over de saaiheid van deze prinses Anne?
1: Ja, die speelt zich niet meer zo ontzettend in de kaart hier. Wij kennen haar. Wij die wat ouder zijn, kennen haar nog van het feit dat ze in Boekelo, geloof ik, was dat, meedeed als ruiter aan de military.
0: Zo'n paardensportevenement.
1: Ja, paardensportevenement. Want zij is een hele goede ruiter die ook aan de Olympische Spelen voor Engeland heeft deelgenomen.
0: En daarin was ze niet saai. Dan gaan we naar de Britse media van deze week. Die stellen dat ze deze week weer een grote steun was voor koning Charles. Op wat voor manier?
1: Ja, ze een beetje herinterpreteren van de Britse media. Ze is altijd een grote steun voor koning Charles, omdat zij degene is die altijd opkomt draven, die geen kapzones heeft, die niet moeilijk doet, die als er iets ingevuld moet worden van een bezoek, dat altijd daar zal zijn en het competent af zal handelen. Dus wat betreft als steunpilaar van de firm, zoals prins Philip dat altijd noemde, is ze onafvolgbaar. Ja.
0: Nou is er een ruzie tussen vader en zoon, tussen Charles en Harry, bood dat al heel lang niet. Wat is er nou deze week aan de hand geweest?
1: Nou, het is bijna te vermoeiend om te vertellen. Maar het is het bekende patroon dat Harry en Meghan, hoewel ze dus geen lid meer zijn van de koninklijke familie, in Amerika aan hun boterham moeten komen. En die hebben er dus belang bij om voortdurend hun royal connections uit te buiten, publicitair en financieel. En ook om de pot van oneenigheid steeds maar daarin te roeren. Dat was dit keer ook weer het geval. Het kamp Harry liet weten dat hij graag met zijn twee kinderen, die hun grootvader al 4 jaar niet gezien hadden, op vakantie naar Engeland zou komen, waar hij toch zakelijk ook moest zijn voor de Invictus Games. De vraag was of Meghan en de kinderen wel mee konden komen, want hij ging zijn kinderen niet blootstellen aan de paparazzi in Londen die hen ongetwijfeld zouden opwachten, want zijn automatische koninklijke beveiliging was nog steeds niet geregeld. Nou is het irritante daarvan dat hij heeft natuurlijk de koninklijke familie verlaten. Dus het paleis zal het ook wel nalaten om op kosten van de belastingbetaler hun beveiliging in orde te maken. Er is een commissie voor die dat moet beslissen, maar die vindt in ieder geval niet dat als Harry met vakantie komt, dat die automatisch de beveiliging moet krijgen die buitenlandse staatshoofden bijvoorbeeld.
0: En dit leidde dus tot een misverstand.
1: Publiciteit op en neer. Hij mocht in het paleis slapen.
0: En de kleinkinderen hebben opa nu niet gezien deze week.
1: Nou, het blijkt nu dat afgelopen vrijdagmiddag Meghan en de kinderen ongezien door die paparazzi in het buitenhuis van Charles in Highgrove in Gloucestershire, ver buiten Londen, op bezoek zijn geweest en daar een kopje thee hebben gedronken. Daar is geen foto van verschenen.
0: Daar ben ik als gezinsman toch wel weer gerustgesteld over dat opa en kleinkinderen elkaar in ieder geval kunnen zien.
1: Daar zijn wij allemaal heel blij mee. Maar het paleis had van tevoren natuurlijk gewargamed. Ja. Want dat doen ze tegenwoordig. Dat de Sussexes er zeer op uit zouden zijn om hier ook publiciteit over te schrijven. Er is geen foto verschenen. Er is alleen een bulletin geweest van 3 regels dat ze elkaar gezien hebben.
0: En dan gaan we naar prinses Anne. Want daar gaat het nu om. Te midden van al dit tumult gaat zij morgen op reis naar Oost-Azië om de banden met Zuid-Korea en Thailand aan te halen. Wat zegt dat over haar, dat ze zo diplomatiek wordt ingezet door dit koningshuis en door Charles?
1: Dat wordt ze al jaren. Je kunt haar zien als een soort werkbij binnen het koninklijke bestel. Zij heeft een hele nuchtere dispositie. Al die nonsens met de Sussexes, daar moet ze ook helemaal niets van hebben. Zij heeft zoiets van, wij zijn in deze rol geboren. We hebben een opdracht en je hoort gewoon je werk te doen. En geen kapzones. En mensen die wel kapzones hebben, die wil ze nogal krachtig toespreken soms.
0: Ja, en wat is haar karakter verder dan?
1: Haar karakter is zo dat prins Philip altijd zei dat hij liever haar als zoon, als troonopvolgerzoon had gehad dan die vage Charles die met planten praatte en steeds maar aarzelde of hij nou wel of niet Camilla ten huwelijk moest vragen.
0: Ja. Nou heeft het Britse koningshuis wordt al jarenlang geplaagd door schandalen, familievetes en gedoe. Heeft prinses Anne nou nooit een slechte pers gehad door jouw zogenoemde paparazzi?
1: Ze heeft een hele goede pers gehad, helemaal in het begin van haar huwelijk, ergens in de jaren 70. Toen ze met haar eerste echtgenoot terugkwam van een of ander partijtje in Centraal Londen, vlak voor Buckingham Palace, in haar koninklijke limousine, overvallen door een schizofrene man die twee vuurwapens bij zich had en die haar probeerde uit haar auto te trekken. En de bedoeling was dat hij wilde haar geboeid meenemen, los geld voor haar vragen, 2 miljoen in biljetten van 5 pond, dus heel veel. En die moest de Queen zelf dan naar een vliegtuig gaan brengen op Heathrow, wat naar Zwitserland zou vliegen. Dus
0: welk jaar is dit gebeurd?
1: 74, geloof ik. Dus prinses Anne was jong en mooi, net getrouwd. Zaten achter in die limousine met een hofdame, een chauffeur en 1 beveiliger. Want dat was toen nog in die tijden. Op de Mol is dit gebeurd. Die man reed die autoklem. En die is meteen, toen de beveiliger uitstapte, de chauffeur protesteerde, die is meteen gaan schieten. Dus die heeft iedereen die ook maar bewoog, daar heeft hij opgeschoten. Portier.
0: Zijn doden bij gevallen?
1: Nee, maar wel mensen die ernstig gewond zijn geraakt. Hij is tenslotte
0: Wat zegt dat over Anne?
1: Nou, wat in haar karakter, dat typeert haar karakter helemaal. Haar man hield haar dus vast om haar middel achterin die auto. Die man riep maar steeds, kom eruit, kom eruit. Zij zei, al bloody don't. Bekijk het maar, ik doe het niet. Op en neer getrek. En ze is tenslotte met een achterwaarts koprol waarbij ze haar jurk spleet uit die auto gevallen. Die man rende om de auto heen. Zij sprong weer in. Kortom, gedoe.
0: Een ferme dame.
1: Een hele stevige dame die uiteindelijk hier goed is uitgekomen. Want toen er inmiddels een bokser was die de aanvaller op zijn kop sloeg en een paar politiemensen ook ter plekke waren, toen zei ze tegen hem, nu is je kans op de been te nemen. Het heeft hij gedaan. Toen is hij vervolgens overweldigd.
0: Dit is een kleine schets van het karakter van Prinses Anne, de vrouw die toch een beetje Prins Charles of Koning Charles steunt in al die conflicten in de familie. Het geeft een beetje een inkijkje in hoe die familie werkt en ook in de persoon van Prins Anne. Dankjewel, Hieke Jeppes.
1: Graag gedaan.

0: sterkste.
1: Hanna May met Waterdicht. Morgen staat de Amerikaanse comedian Ilana Glazer in de Meervaart in Amsterdam als onderdeel van haar Europese tour. Glazer werd bekend door de satirische serie Broad City, speelde op Broadway en is inmiddels in Amerika een personality op social media. Meer dan 1,5 miljoen volgers op Instagram wereldwijd. Jelle Brumsen, jij bent hier. Welkom. Fijn dat je er bent. Je schrijft over cabaret en theater voor NRC. Ja. Hoe zou jij Ilana Glazer typeren, deze comedian die morgen in de Meervaart staat?
2: Ja, in een zekere zin is het best wel een klassieke Amerikaanse stand-up comedian, zou ik zeggen. Dus ze heeft een soort van palet wat je best wel vaak ziet. Dus een eigen podcast, ze heeft een eigen comedy serie gehad. Je zei Broadway, ze heeft volgens mij een musical geproduceerd ook. Het is heel erg een soort van klassieke stand-up. Hoe wij Amerikaanse stand-up comedy denk ik zien. Dus okay. Een microfoon, een kruk, een podium en dat is het.
1: Zullen we een fragmentje van haar laten horen uit een van haar oudere programma's? Ilana Glazer.
3: Man, homophobia is the lamest, most transparent form of hate I can think of. When someone's homophobic, they're just admitting they think about gay shit all the time. Homophobia is like when someone farts and immediately blames it on someone else. But we all know that he who smelt it is curious about hooking up with another dude, and that is fine.
1: Homophobia. En homofobie is dus een onderwerp voor haar.
2: Ja, ik denk dat je wat je bij haar ziet, is dat toch dat soort zaken, wat natuurlijk. Ik denk in zekere zin heel goed is hoor, om te noemen op een podium. Maar toch een soort van allerlei identiteitskwesties, wat heel breed. Dat toch ook wel op het podium wordt gebracht. Ook, ik geloof zeker in dat daar ook goede intenties achter zitten. Maar het is denk ik ook wel een soort commercieel ding, denk ik. Omdat
1: dit thema,
2: ja,
1: homofobie, dat is een commercieel thema voor een Amerikaanse comedian.
2: Nou, niet alleen, dat zo klinkt het wat, wat ruw misschien op die manier. Maar toch dat soort thema's vanuit een goed hart. Hè, dat wil ik gelijk geloven, denk ik ook dat wel werkt.
1: Dus
2: ja.
1: Zij is, Glazer is niet de enige Amerikaanse comedian die naar Europa en naar Nederland trekt. Doen er meer. Wat maakt optreden in Europa voor deze comedians zo interessant?
2: Als je cynisch bent, zou ik willen zeggen. Geld. Onder andere, zeker. Ik denk dat het zeker gewoon een financiële prikkel heeft om te beginnen. En ook de wetenschap dat er publiek is. Dat er fans zijn. En dat komt denk ik weer heel erg door de soort van infrastructuur die de laatste 10 jaar om comedians heen. Die ze om zichzelf heen hebben gebouwd, vaak ook met sociale media als toch wel een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Zijn deze comedians nou in Europa, kunnen die zich een vrijere manier van uiten permitteren dan in Amerika? Kunnen ze Trump hier wat meer kritiseren dan ze in Amerika zouden doen? Of maken ze dezelfde show als die ze in de States maken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Je bent natuurlijk geneigd. We hebben ook voorbeelden gezien van in Amerika late night hosts die soort van gecanceld is vanuit het Witte Huis. Dus, maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn nog niet voorbeelden van podium optredens waarbij Trump zelf. En zoals hij laatst met de rode kaart heeft gedaan, zeg maar, heeft ingegrepen. Dus er zijn geen aanwijzingen dat ze echt in Europa echt iets anders doen dan in eigen land zelf.
1: Heeft Nederland een publiek? Heeft Europa een publiek voor deze Amerikaanse comedians?
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het grote verschil is met, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Dat sociale media heeft heel erg. Het is reclame voor artiesten, maar het is ook een soort marktonderzoek. Je kan heel direct zien van in Nederland bijvoorbeeld heb ik op deze plek zoveel volgers. Zoveel mensen bekijken mijn filmpjes of zoveel mensen beluisteren mijn podcast. En dat is toch dan een een reden om naar zo'n plek toe te gaan. Dus ik denk dat de reden dat mevrouw Glaser morgen in Amsterdam staat, is denk ik dat ze weet, ik kan hier de Meervaart, want daar staat ze in Amsterdam, kan ik min of meer uitverkopen.
1: Min of meer uitverkopen, ja. Ja, zijn nog maar enkele tientallen plekken. En mensen hebben dus ook behoefte aan dit soort Amerikaans entertainment in Amsterdam.
2: Ja, ja, inderdaad, klaarblijkelijk. En ik denk ook eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het in jouw kring zit. Ik denk dat de meeste bezoekers, misschien zijn die ook onderdeel van jouw kring overigens, maar ik denk dat de meeste bezoekers toch ja, Amerikaanse Nederlanders zijn, expats, mensen met Amerikaanse roots, ja, Engelsen. Ja. Ik denk dat, ik heb geen onderzoek ernaar gedaan, maar ik denk dat het aantal Nederlanders in de zaal toch eigenlijk wel beperkt is. Het aantal een hier opgegroeide Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Nou, dankjewel. Fijn dat je, Jelle Brumsen, dat je vertelde over Ilana Glaser, die morgen in de Meervaart staat, Amerikaanse comedian. Dit was het oog voor deze zaterdagavond, deze zondagavond. Ik was blij om hier te zitten en morgen zit op deze stoel Chris Keijne. Goeienacht voor jullie allemaal.

0: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
1: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
0: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers
6: aan tafel.
4: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
13: NPO Radio.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
15: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Gelderland. De nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag-bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.